0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
2: Broken glass, shatters on the ground.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59... Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de Raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten bij de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: Zometeen na achten, de Bas en Bert ochtendshow.

0: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops... Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
17: Oh yeah.
16: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Radio Oost, de baan.

0: de scheidsrechter en de discjockey. Ze hebben de krachten gebundeld. En elke zaterdagochtend zitten ze voor u klaar. Bas, ben je er klaar voor? Bert, ben je er klaar voor?
1: Nou,
0: Oké, here we go!
1: Het is 9 over 8, we zijn weer terug. De Bas en Bert ochtendshow op deze, even kijken, 9e mei 2026.
2: Oh, en het is heerlijk weer. We komen weer aan en het is ook meteen... Het is ook niet erg om hier naartoe te rijden vanmorgen, hè?
1: Ja, heerlijk. Het wordt volgens mij de beste dag van de week. Dat is sowieso altijd de zaterdag, maar ook qua weer.
2: Ja, dat is wel zo, ja. Ah, heerlijk, man. En ja, dan kom je toch weer... Toch even een weekje weg is toch wel apart, hè, Bert, als je even een zaterdag geen radio hebt, hè? Het is wel heerlijk.
1: Ja, maar dan heb je echt een hele lange zaterdag, hè?
2: Ja, dat klopt. Want heel vaak als je hier dan wegkomt, dan is het, ja... Ga je nog even lunchen en dan ben je net na de middag weg. Maar dan heb je echt inderdaad een hele lange zaterdag. Maar het is wel even wennen.
1: Wat heb jij gedaan vorige week zaterdag, Bas?
2: Nou, ik ben wel even buiten bezig geweest. Dus ik heb wel wat langer bezig geweest in de stallen en zo. En dan daarna gewoon ja, echt rustig eigenlijk gewoon. Ja. Jij, ben je echt uit gaan slapen vorige week?
1: Nou, nee. Ik wilde eigenlijk naar het vertrek van de Ronde van Overijssel.
2: Oh, ja.
1: Vanaf het park in Rijssel. Maar daar ben ik niet aan toegekomen. Ik ben... Lekker wezen lopen vorige week.
2: Ja, ja. En hoeveel koeien ben je tegengekomen?
1: Ontzettend veel. Ik ben gisteren alweer een paar koeien tegengekomen.
2: Ja, dat is lekker, hè?
1: Koeien, schapen. Maar ik had een wegopstopping vorige week zaterdag.
2: Wegopstopping?
1: Ja, we werden tegengehouden door een Willem Dijkema.
2: Oh, want, echt?
1: De schapen die lagen gewoon midden op het zandpad. En dan kun je er niet langs,
2: hè? Nee, dat moet je even wachten.
1: En wij vroegen dus aan de schaapherder van... Goh, hoe lang duurt het nou, zolang ze zin hebben? Ja, dus ik zei, ik kan mijn teentje hierop zetten. Nou, zou ik maar doen dan.
2: Maar het was wel weer een leuke week, toch? Met ook het bevrijdingsfestival waarin zijn we nog geweest. In Zwolle was wel een heppering, hè?
1: Ja, vond je het leuk?
2: Ja, vond het echt heel mooi.
1: Jossi Bend was mooi, hè?
2: Ja, dat is toch mooi. Dan heb je al die grote artiesten staan, hè? Kensington, Typhoon. En dan overal maakt toch in het land maakt zo'n Jossi Bend toch wel heel veel indrukken. Als je die filmpjes ook al ziet.
1: Met Maan en Reinier Zonneveld, dat zijn natuurlijk
2: onmisselijke
1: gasten.
2: Nee, deden ze echt heel goed. Ik moet zeggen, was echt... En die sfeer die daar, ook niks, geen onvertogen woord, heel relaxed allemaal. Was echt een mooie dag. Nou ja, maandag ben ik nog heel even naar Lierse geweest. Jan Boskamp was wel... is wel mooi, want die man ging het heel slecht mee. Maar nu is hij echt... Hij is op de betere weg. Dus hij komt weer terug. En we gingen even uit eten. En dat was niet verleerd, kan ik je vertellen.
1: Gaat hij nog wat doen met het WK?
2: Nou, hij zegt... Eerst zei hij van... Nou, ik ben helemaal klaar met die tv. Ook in Nederland, België. Voor mij hoeft het niet meer, zegt hij. Maar toen zei hij dus later... Zei hij van... Nou, als ik wat beter wil... Dan ga ik toch bij Extra Time of zo in België toch alweer. Dat is ook wel een of ander programma. Wil hij toch weer zijn opwachting gaan maken. Ja, dan zullen de mannen in Nederland ook wel weer gaan bellen natuurlijk. Want hij is blijf wel geliefd, hoor. Hij heeft wel een jasje uitgedaan voor mijn 40 kilo afval of zo. Maar hij is nog steeds... Hoi, Boschie. Het is echt leuk.
1: En dan hoogtepunt van de week was natuurlijk de Meente Steenwijk.
2: Nou,
1: dat
2: was ook leuk, hè?
1: De Oosttribune Theatershow. 29 mei staan we in Badmen, overigens.
2: Ja.
1: In Braakhek. We gaan daar vanochtend nog even wat kaarten voor weggeven.
2: Ja, was heel leuk.
1: Weer een hoogtepuntje.
2: Was superleuk geregeld. En was echt supergezellig weer met de mensen allemaal. En Tijmen, zelfs Tijmen vond het leuk, volgens mij.
1: Ja, de eerste keer dat Tijmen eindelijk een keer is lekker in de wedstrijd zat. En dat hij het ook leuk vond op het podium.
2: Ja, dat is waar.
1: Tijmen is alles behalve een podiumdier.
2: Nee, die wil het liefst een beetje...
1: Hij wil wel graag het podium, maar...
2: Dat klopt. En met Gert-Jan van Beek en Jan van Staal was echt supergezellig. Het was een druk weekje weer.
1: Ja,
2: veel
1: kilometers gemaakt. Ik heb gisteravond nog even PEC Zwolle vrouwen tegen Hera gedaan. PEC Zwolle wel gewonnen met 3-2 ook.
2: Ja. En vandaag dus even voor jou, omdat het eigenlijk... vandaag is een rustdag voor je verder.
1: Ik ga vanmiddag nog even een wedstrijdje fluiten in Dinxperlo. En vanavond ga ik naar Van Dikhout en Vrienden in de AFAS in Amsterdam.
2: De AFAS.
1: En vanavond is natuurlijk ook het grote feestje van Henk Wijngaard.
2: Ja, hij stond al heel groot in de Telegraaf. Stond hij al met zijn oude truc die helemaal opgeknapt is weer. Waar hij vroeger in reed. Ja, wel een groot feest, denk ik, hoor.
1: Nou, misschien dat we Henk nog even kunnen bellen vanochtend.
2: Ja.
1: En we hebben visite vanochtend, Bas.
2: Visite?
1: Ja.
2: Wie komt er?
1: Django Wagner,
2: gezellig.
1: Ja,
2: nou.
1: Die komt tussen 11 en 12 meepraten. En jij gaat nog wat openen tussendoor.
2: Ja, je moet even kijken of dat lukt. Even om 10 uur even een insectenhotel openen. Want eigenlijk hadden we dat al afgesproken. Dat er eigenlijk een...
1: We zouden eigenlijk vrij zijn.
2: We zouden eigenlijk vrij zijn. Dus om 10 uur heel even gewoon denken. Even een kwartiertje snel openen. En dan ben ik weer terug.
1: Maar kunnen daar de mensen getuigen van zijn dat je dan even verslag doet van de opening?
2: Ja,
1: van
2: doe ik even.
1: Is het een bijhotel of is het een insectenhotel?
2: Echt een insectenhotel. En dat is voor Appie. Dat is wel een mooi. Hele mooie man. Die echt heel veel. Die had de volkstuin daar. Die deed heel veel ook voor de buurt.
1: Appie uit
2: Enschede. En dit was echt een mannetje. Die was echt die regelde alles voor je. Met planten, met. Zo'n lieve man. En daar hebben ze op de Volkstuin nu een plantje gemaakt. Daar hebben ze dus een insectenhotel naar hem, voor hem dan neergezet.
1: Maar voor de duidelijkheid, Appie is overleden?
2: Ja, die is overleden. En ja, was gewoon echt zo'n lieve man. En die kwam ook altijd bij mij thuis. En kwam altijd langs. En als je denkt, ik zeg, ik moet eigenlijk een beetje nog weer wat beukenhagen of zo. Iets planten of dat. Oh, hij regelde altijd van alles. Dus dan ga ik daar even langs, had ik beloofd. Dus even snel open en dan weer terug.
1: Oké. Okay.
2: Dus daar zijn we. Dus even in- en uitvliegen.
1: Maar daar zijn jij en ik ook bij, ja, natuurlijk. Hè? Dit is hem, de Bas en Ben ochtendshow voor deze zaterdag.

0: Je kent ze met Onderweg natuurlijk. Dat was een giga, grote mega-hit. Ik heb het over Abel en neem me mee op deze zaterdagochtend. De zaterdagochtend koffiecorner, Bas en Bert.
1: De koffiecorner, ja. Dat zo is het ook. Het hangt al echt, de studio hangt ook al een beetje vol al mee met vinylplaat weer, hè?
0: Ja, je kan stemmen trouwens via rtvo.nl. De vinyl top 100, die wordt volgende week vrijdag uitgezonden. En vanaf maandag kun jij jouw bingo-kaart downloaden. Want Hemelvaartsdag zit eraan te komen, komende donderdag. En voor de thuisblijven spelen we bingo op Radio
1: Bingo.
0: Oost.
1: Ja, veel mensen zullen denk ik wel erop uitgaan. Ik zat al te kijken, de mensen allemaal de caravan zie ik overal weer van stal komen. Toch voor Hemelvaartsdag.
0: Vandaag in Hartje Rijssen.
1: Ja.
0: Het grootste Shantycore festival van Nederland.
1: Oh echt?
0: Dus mocht je van Shantycore houden, binnenstad van Rijssen.
1: Oh, heerlijk. Dat klinkt,
0: ik zie het al aan je ogen. Je had wel graag mee willen zingen
1: in zo'n koor. Lijkt je dat niet wat?
0: Ja, jij met zo'n pet op. Ja. Dat zie ik wel voor me, ja.
1: Nee, maar dat is echt. Ik denk dat wij in zo'n koor niet zouden meer staan. Denk je wel?
0: Nee. Dat is zo.
2: Hey Bert! Wat voor dag is het vandaag?
0: Weet je wat voor dag het is? Wij vieren vandaag de dag van het afscheuren van matraslabels.
1: Ah, doe even normaal. Wat is dit dan?
0: Het is levensgevaarlijk.
1: Nee, maar er is dus een dag
0: echt,
1: voor.
0: Ja, er is echt een dag voor.
1: Dus heb je thuis nog zo'n matras liggen?
0: Ja.
1: Dan moet je vandaag die label eraf scheuren.
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit zoiets raars gehoord.
0: Het is vandaag ook tel je knopen. Het is vandaag knopendag.
1: Hoe kom je aan die wezen?
0: Er zijn mensen die knopen verzamelen. Dus,
1: nou, er komt net iemand binnen die waarschijnlijk ook al haar knopen wel telt.
3: Dat doe ik elke dag. Wat een onzin.
1: Nou, ik ben blij dat jij
3: geeft. Matrassen scheuren?
0: Ja, het is vandaag de dag van het afscheuren van matraslabels.
3: Oké.
0: Okay. Goedemorgen,
3: mannen. Goedemorgen. Hallo.
0: Zin in iets lekkers. Het is ook butterscotch brownie dag.
3: Oh, lekker.
1: Dat is oké.
0: Okay. Ja. En het is ook Moscato-dag. Tenminste, als je houdt van zoete wijn.
1: Ja.
0: Het is windmolendag ook vandaag.
1: Windmolen. Ja, je kunt elke dag wel opnoemen, maar vandaag is het niet.
0: Maar, het is Europa-dag vandaag.
1: Europa 8 is Europa-dag.
0: Ja. Molendagen.
1: Molendagen, zei het ook.
0: Tot en met 10 mei.
1: Ja.
0: En het is de dag, echt waar, dat wordt twee keer per jaar gevierd. De dag van de trekvogel. Ja, je gaat heen en je vliegt weer terug, dus dat klopt.
1: Dames en heren, ga er even goed voor zitten. Dus vandaag de dag van de trekvogel.
0: Ja.
1: Nee. Wat is dit toch? Waar haal je dit in godsnaam vandaan?
0: Ik heb het niet verzonnen. Ik heb even eens even kijken wat vandaag het is vandaag.
1: De dag van de knopen tellen. Wat moet je dan doen? Gewoon je knopen tellen.
0: Er zijn mensen die knopen verzamelen.
3: Letterlijk je verzameling er even bij pakken en kijken hoeveel rode, hoeveel zwarte, hoeveel gele.
0: Ja.
3: Oké?
0: Ja.
3: Ja, ieder zijn ding, toch?
0: Ja, nee, dat is zo.
1: Oh. Nee, ik heb er nooit zo van onze dag met elkaar gehoord. Wat is dit?
0: Hoezo?
1: Nee, dat is goed. Nee, dat je het even weet ook, hè?
0: Ja, nee. Ja. Het is bijna 8:30. Zometeen Gert Voerman met het regionale nieuws. Maar eerst onze eigen weekend al met het regionale nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Een opvallend. Ja, ik moet eigenlijk ook nog steeds een beetje lachen. Zal ik gewoon even de serieuze zaken opmaken?
0: Ja, maar dat is ook de bedoeling. Dat
3: geen onzin, nu
0: de
3: even de zin.
0: Met een lach.
3: Zo is het maar net. Een opvallend ongeluk hier net om de hoek. Op de A1 bij Hengelo is de rechter rijstrook een stukje dicht. Er reed daar namelijk net een busje de sloot in. Er staan allerlei politiewagens bij. De bestuurder is even nagekeken door ambulancepersoneel en daarna opgepakt. Volgens omstanders heeft de man zich flink verzet. Waarom hij is aangehouden en wat er nou is gebeurd, wordt nog onderzocht. Een leegstaande woonboerderij in Deventer is gisteren grotendeels verwoest door een brand. De vlammen sloegen meters hoog uit het rieten dak van de Witte Hoeve. Door die flinke rookontwikkeling was het in de wijde omgeving te zien. Volgens de brandweer is het pand echt niet meer te redden. Is het gecontroleerd uitgebrand? Er is daar niemand gewond geraakt. Het aantal jongens met problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennesfeer neemt toe. Dat zien instellingen die jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag behandelen. Die zogenoemde mennesfeer is een online wereld waarin vrouwonvriendelijke berichten rondgaan. Volgens de grootste hulporganisatie van ons land komt 3/4 van de jongens die wordt behandeld daarmee in aanraking. Hulpverleners maken zich zorgen omdat sommige jongens agressief worden en vrouwelijke begeleiders soms niet meer vertrouwen. De vrouwen van FC Twente zijn hun kampioenstitel kwijt. Gisteravond pakte PSV de prijs. In Eindhoven wonnen ze met 2-0 van ADO Den Haag, waardoor die titel nu zeker is. Het is de eerste landstitel ooit voor de Eindhovense vrouwenploeg. De vrouwen van PSV kunnen volgende week ook nog de dubbel pakken. In de bekerfinale nemen ze dan op tegen FC Twente.
0: Overijsselse trainer, Roeland te Bergen. Woont
3: ja,
0: in
3: klopt inderdaad. Je hebt gelijk. Ja.
0: Die heeft de titel gepakt met PSV. Hartstikke goed.
1: Ja, ik was even er niet bij, want ik keek door het raam. En volgens mij zag ik er een, hoor. Oh.
3: Ik zag
0: een trekvogel. Een trekvogel, ja. Een trekvogel. En trouwens, Twente heeft wel gewonnen gisteren.
3: Zeker.
0: En,
3: absoluut.
1: Maar van Twente, kunnen ze dan tweede worden, Twente?
0: Ja, ze willen wel graag tweede worden.
3: Wordt nog lastig, volgens mij. Ajax doet het beter wat dat betreft op dit moment. Maar gisteren wel 3-0 gewonnen van NAC. Maar ja, dat was ook niet zo heel ingewikkeld.
0: Maar ze spelen nu nog twee keer tegen PSV in de competitie. En voor de beker volgende week is
3: klopt.
0: Het volgende week zaterdagmiddag op het Kasteel in Rotterdam. De vrouwenbekerfinale.
3: Ja.
1: Zo.
0: Ja, nee.
1: En jij doet veel wedstrijden dan, hè?
0: Ja, ik mag regelmatig wedstrijden doen. Ik heb gisteravond PEC Zwolle dus gedaan tegen Gera United. En die strijden nog om degradatie waarschijnlijk. Maar dat heeft er weer mee te maken of de Graafschap wel of niet promoveert. Want Jong Ajax en de Graafschap de Graafschap heeft het eerste deel van de competitie gewonnen, om het even ingewikkeld te maken. Jong Ajax het tweede deel. En dan komt er een beslissingswedstrijd. Wint de Graafschap die? Dan degradeert ook de nummer 10 uit de vrouwenheredivisie. Okay. Ja, je moet er bijna voor afgestudeerd zijn. Wow. Ik zie jullie kijken.
1: Ja.
0: Jij werkt ook voor de Kamer.
1: Ik heb geen idee.
0: Die maken het niet dus heel erg lastig. Nee.
1: Maar het is heel ingewikkeld. Laten we het daarop houden.
0: Ja, toch? Gert, goedemorgen.
4: Ah, goedemorgen, Bert de Bas.
1: Iemand die minder ingewikkeld is.
4: Ja.
0: Ben je weer helemaal hersteld? Wat heb je fikse griep gehad, Gert?
4: Nou, vreselijk valt mee. Maar ik heb een fikse. Fikse buikgriep gehad. 3 of 4 dagen. Ik zat net even te kijken. Volgens mij hebben we elkaar laatst gesproken op 11 april, een maand geleden. Ja, en vervolgens had ik dus een buikgriep en toen kwam ik terug en toen waren jullie met vakantie. En dan zit je zomaar weer op 9 mei, de dag van de trekvogel. Ik zat al 5 minuten naar buiten te kijken, blauwe lucht, ik heb er nog geen eentje gezien.
0: Het is 2 keer per jaar, hè? Ook 10 oktober.
4: Ja, het is 2 keer per jaar, maar als je er een beetje gaat verdiepen, ik meen laatste recent gelezen te hebben, ik dacht dat het een zwaluw was, dat zo'n vogel zo even 10 tot 12.000 kilometer non-stop vliegt, hè?
1: Ja.
4: Dus dat betekent dus dat hij op een of andere manier nog slaapt onderweg. Ik snap ook niet hoe.
1: Ja.
4: En dat hij ook nog een beetje voedsel hier en daar moet pakken. Maar dat zijn enorme afstanden. Als je er goed over gaat nadenken.
0: Nou, over dieren en slaap. Ik heb van de week, ik ben helemaal in de dieren.
3: Ja.
0: 2 uur slaapt een giraf maximaal. Maar die kan ook met 20 minuten slapen dag toe. Hey Bas.
1: Hè? 2 uur?
0: 2 uur of 20 minuten.
1: Dat is ook.
0: Ja, we gaan even naar het weer. Wordt vandaag echt de mooiste dag?
4: Nou, het wordt in ieder geval een redelijk mooie dag, laat ik zo omschrijven. Er zitten altijd wat nuances in, althans meestal, vandaag dus ook. Als je naar buiten kijkt, op de meeste plaatsen zonnig, maar in het uiterste noorden van de provincie zitten wat wolkenvelden van een bewolking boven het zuiden van Drenthe. Dat trekt naar het westen toe. En vervolgens in de loop van de ochtend, heb je de laatste paar dagen ook gezien, dan warmt die lucht op, dan gaan die luchtbellen opstijgen. En een deel van die luchtbellen die vertalen zich vervolgens in stapelwolken. Dus eind van de ochtend en vanmiddag gaan de stapelwolken ontstaan en plaatselijk spreiden ze zich uit. Dus vanmiddag zul je plekken hebben waar de zon redelijk schijnt. Andere plekken zit wel bewolking, maar mooie temperaturen, 17, 18 graden onder zo'n stapelbewolking. En als de zon meedoet, en op diverse plekken zal dat lukken, dan heb je 19 lokaal, misschien wel 20 graden met een zwakke tot matige oostenwind. Het is een hele aardige dag. Normaal gesproken zitten we rond de 17 graden, dus we zitten er wel boven. En dan vanavond en vannacht, dan lossen die wolken weer op. Dan zijn er opklaringen. In de loop van de nacht daalt die temperatuur tot 1 graad of 6. Een zwakke wind. En op sommige plekken is het wind stil, op andere plekken een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En morgen een raling van zetten in grote lijnen. Opnieuw de zon, wat hoge bewolking. Dan gaan weer stapelwolken ontstaan. Ik denk er minder dan vandaag. Maar het is wel zo dat die oostenwind van vandaag morgen naar het noordoosten gaat. Dan komt hij weer iets over zee. Dan zie je dan weer terug de temperatuur. In de omgeving Steenwijk, de kop van Overijssel, een graad of 16. Naar het oosten toe 17, 18 graden. En dan zit je gemiddeld op 17 graden. Dat is normaal voor de tijd van het jaar.
0: Oké, en het weekend verder in richting maandag?
4: Nou, dan gaat het weer wel verder veranderen. Want maandag gaat die wind helemaal naar het noorden toe. Later naar het noordwesten gaat die ook wat toenemen. Morgenmiddag trouwens ook. Heb je best wel een matige noordwestoostenwind die vlagerer is. Maandag een noordwestenwind. Dan komt er een zwak koufront door. Wolkenvelden, soms wat zon. Plaatselijk een lichte regenbui. Ik zal niet veel voorstellen, denk ik. Maar die temperatuur gaat wel inleveren. 12, 13 graden. En dan zit je eronder. En dan zit je dinsdag en woensdag meest droog. Op een enkele plek een lichte regenbui. Temperatuur dan ergens tussen de 13 en 15 graden. Maar dan steeds die noordenwinden. En met die noordenwinden komt hij over de Noordzee. En vanmorgen vroeg de Waddenzee, die was slechts 13 graden. Dan voel je hem aankomen. Dan kun je niet al te hoge temperaturen verwachten.
0: En donderdag is het hemelvaartsdag. Als ik donderdag wil fietsen, heb ik dan ideaal weer of
4: Nee, ik vrees niet.
1: Dan moet je Gert ook nooit vragen naar het weer. Op die speciale dagen en je hebt ergens zin in, vraag nooit Gert Voerman, want dit is altijd slecht. Nee. Dus vraag het dan ook niet, Bert. Nu vraag je het weer. Nu ga je weer zo'n week in dat je denkt van, heb je die Gert Voerman weer? Dat zit de hele week weer in je hoofd. Doe dat dan niet.
4: Ik zie het als uitlokking.
1: Nou.
4: Dan zit er een depressie op de Noordzee. Ach. En er zijn er meer buien, maar er zit wel een keerzijde aan. Ja, eenmaal vadersdag heb je liever mooi weer natuurlijk. Maar in Twente denk ik niet dat ze het gevoel hebben. Maar Salland en zeker in de kop van de provincie is het keurig droog. Hier in een omgeving van Zwolle, Kampen, IJsselmuiden is er nog geen 4, 5 millimeter gevallen. En sinds 1 april 10 millimeter. Dus je ziet het aan de natuur hier dat het gras niet echt meer groeit. Dus wat dat betreft is de regen welkom, maar liever dan op de vrijdag. Maar hoewel, dan zullen ook veel mensen nog verhuizen.
0: Oké, dankjewel Gert. Wat kan ik instarten voor je?
4: John Fogerty, Unchain My Heart.
0: Unchain My Heart van John Fogerty of van Joe Cocker?
4: Ik heb het van John Fogerty.
1: Oh, ik zit even te kijken trouwens, Ben.
0: Dan wordt het voor me.
4: Het kan zijn dat ik me vergis, maar volgens mij is het John Fogerty.
1: Maar die zwaluw, dat klopt wel wat je zegt, Gert. Want die vliegt dus op 3 tot 5 kilometer hoogte in een soort halfslaap zit hij. Dus dat klopt wel. Ja, die vliegen continu door.
4: Ja, en dan komt hij hier in begin mei of zo. En dan moeten ze eerst weer helemaal een beetje op energie komen.
1: Ze komen hier ook voor het goede weer. En dan moeten ze niet naar jouw weerberichten luisteren, maar dan vliegen ze zo weer terug.
4: Vandaar dat er geen trekvogels meer zien. Ze allemaal weggaan natuurlijk.
0: Ja. John Fogerty en Unchain My Heart kan ik niet vinden.
4: Dan is het Unchain My Heart. En volgens mij moet er dan een andere naam bij.
1: Ik heb
0: Joe Cocker gevonden. Dankjewel, Gert.
4: Helemaal goed.

0: de zaterdagochtend koffiecorner. De Bas en Bert ochtendshow met deze van Tennessee en de Dreadlock Holiday uit de jaren 70. Ook alweer zo'n liedje wat voorbij gaat komen volgende week in de vinylweek.
1: Ja, zeker. En ik zat, we hadden vanmorgen natuurlijk Gert Voerman en we hadden het een beetje over voetbalnieuws vanmorgen. Maar de voorpagina stond wel van het AD dat straks... Eerder was voetbal zo vrij toegankelijk voor miljoenen mensen. Want wedstrijden van de Eredivisie gaan er straks op open kanaal te zien als je Ziggo hebt. Dan kun je alle wedstrijden zien van die er gespeeld worden in de Eredivisie. Miljoenen Nederlanders dus kunnen alle 306 wedstrijden in de vriendenloterij zien voortaan. Want het geldt voor abonnees van Ziggo. Naar schatting kunnen straks dus zo'n 6 miljoen mensen, verdeeld over 2,5 miljoen huishoudens, de wedstrijden gaan zien. En er hangt wel een prijskaartje aan, want Ziggo gaat wel met 2,50 omhoog per maand. Maar dat betekent dat iedereen alle wedstrijden kan zien van de voetbal.
0: Oké, heeft ESPN dan een deal gesloten met Ziggo?
1: Dat denk ik wel, want ben je daar dus bij, dan heb je gewoon, kun je alles zien.
0: Hey Bas,
1: ja?
0: Een robot die straks misschien je hond of kat vervangt.
1: Wat zeg je me nou?
0: Ja, nee.
1: Oh, echt?
0: Het klinkt als science fiction, maar het bestaat echt. De man achter de Roomba-stofzuiger werkt nu aan een AI-robotdier genaamd Femler.
1: Ja.
0: Een soort ploesje bulldog met zachte vacht, grote ogen en kunstmatige intelligentie. Ik heb het op een foto gezien, het ziet er niet uit.
1: Maar is het dan wel, zonder afstandsbediening die gewoon zelfstandig handelt?
0: Ja, het dier leert je gewoontes kennen, loopt achter je aan en reageert op je stem met dierengeluiden. De maker denkt vooral aan ouderen die graag gezelschap willen, zonder kattenbak, uitlaatronde of dierenarts. Alleen nog even afwachten of hij ook op schoenen gaat kouwen of dat daar straks een abonnement voor nodig is.
1: Ja, dat is wel, ja. Kijk, je kent nu natuurlijk de robots die dan, zeg maar, bij de restaurants rijden. Soms zie je bij Van der Valk ook wel eentje, die komt dan je bestelling brengen. Hè? Zo'n robot komt aan. Maar dit is helemaal zelfstandig.
0: Ja.
1: Dit is gewoon, ja.
0: Ja, nee, ik
1: ik ben benieuwd. Ja. Ja. Ja, het is niet echt, ja.
0: Maar goed, we hadden dus ook een robotvogel aan Cor en Marjolein kunnen geven.
1: Ja, want Kanariepietje Pieter van de Hogeband is natuurlijk overleden.
0: Ja.
1: En wij zeiden van, nou, die kooitje vonden wij een beetje klein. Zoek maar even een nieuwe kooi uit. Die krijg je van ondergetekend, van ons twee. En dan voor een nieuwe kanarie. En,
0: Marjolein?
2: Ja?
0: Hebben jullie een vogelkooi op de kop weten te tikken?
2: Ja, we hebben een vogelkooi op de kop kunnen tikken, Bert. En hij was 108. Euro.
0: 108 euro.
1: Stop even. Zo,
0: is dat een gouden kooi?
1: Wat is dit nou?
2: Het is een vrij grote kooi.
0: Ja? Ja.
2: En, met drie stokjes erin en vier voederbakjes en water en een badje. Maar dat staat er allemaal bij. Alles erop en eraan.
0: Oké.
1: Nou, die kooi, maar laat het gras over groeien.
0: Wanneer gaat de kanarie erin?
2: Die is er al.
0: Oh, en hoe heet die?
2: Pieter van de
0: Hogeband. Nee, maar hoe heet de kanarie?
2: Pieter van de Hogeband.
0: Oh, weer Pietertje 2.
1: 2.0.
0: Is dit Pietertje 2.0? Ja.
1: 2.0 is dit.
0: Oké. Nou, we gaan het allemaal regelen. Dus,
1: is hij wel blij met de kooi?
2: Oh, heerlijk, Bas. Heerlijk.
0: Oh,
2: ik heb al zo mijn rekeningnummer,
0: Bert. Ja, oké.
1: Geef je rekeningnummer door op de radio, Marjolein.
0: Nee. Stuur het rekeningnummer even door, Marjolein. Dan gaan Bas en Bert dat voor jullie regelen.
1: Ja.
0: Nou, we zijn blij dat jij weer een beetje vrolijk klinkt. Want de afgelopen weken was het helemaal niks, natuurlijk. Hè?
2: Bert, moet je even noteren?
0: Ja, ik ga noteren. Ja, we gaan eerst even een liedje starten. Cor en Marjolein, zometeen zijn ze natuurlijk met de verjaardagen, maar de
1: 108 euro.
0: 108 euro.
1: Nou weet ik, ik stuur je even een tikje overmaken van 54 nu.
0: Het zijn 100 introotjes, Bas.
1: Nou, daar gaan we al.
0: Laten we dan beginnen met deze.
1: Eerst stuur je niks verdiend.

0: vanavond in de AVAS. In Amsterdam van Dikhout en vrienden. En op de golven dansen wij.
1: Zijn je nog vooraan?
0: Ja, misschien wel.
1: Ja.
0: Ja, ik vind Van Dikhout wel goed. En volgende week is het vernieuwweek. En op de golven dansen wij. Die verkopen ze vanavond voor het goede doel.
1: Oh.
0: Dus ik moet vanavond even een vernielsingeltje hebben van de golven dansen wij. Want volgende week is het vernieuwweek. Dan kan ik dat liedje Sandalen vaak draaien. Hè?
2: Leuk.
3: De tuin in met Groene Jopie.
1: Ja, en ik moet wel zeggen, Ben, als je nou vorige week zaterdag geen radio hebt, dan mis je één man wel echt heel erg. Joop!
4: Sleebal.
1: Groene Jopie, hoe is het?
4: Ik heb helemaal niks van jou gehoord, man. Ik heb nog een appje gestuurd, ik heb helemaal geen antwoorden jullie er niet meer aan. Ik zat s'mans braaf voor de televisie te wachten. En ik zie een hele andere mensen zitten met Bert en Bas. Ja. Laat thuis over hem.
1: Ja, dat klopt.
4: Nee, maar vanmorgen, ja, dan ik zit op mijn plekje en dan het liedje van Samieu. En dan ga ik echt fluiten naar buiten, de krant ophalen, even kijken wat buiten is. Echt, daar word ik zo vrolijk van.
1: Ja.
4: Heerlijk. Fantastisch.
1: Nou, en daar doen wij het voor, Joop, dat we jou vrolijk krijgen. Dat snap je natuurlijk.
4: Ja. Oh, dat is niet zo moeilijk, hoor. Dat, Ik toch houden. Dus,
1: Maar je klinkt opgewekt. Hoe is het met je?
0: Ben je verliefd, Joop?
1: Ben je verliefd weer?
4: Nee.
1: Deze week niet.
4: Nee, van deze week kan niet. Nee, kan niet alle weken. Kan niet alle weken feest zijn, hè?
0: Is het een even of oneven week?
1: Ja.
4: Het is week 19 van, maar ja, een even, oneven week, week 19.
0: Maar dan ben je niet verliefd.
1: Nee, oké. Okay. En moesten de hormonen nog even naar de kermis van de week, Joop?
4: Nee, ik ben helemaal geen kermistype. Nee, helemaal niet. Nee, okay. Het is vanavond een dikke party, dikke tentfeesten, maar er is niks van mij.
0: Henk Wijn gaat vanavond, hè?
4: Vroeger vond ik dat wel leuk, maar nee. Ik ben 65, hè, dus het is wel goed. Die tijd heb ik gehad.
0: Oké, maar Joop, we duiken even de tuin in. Wat moeten we gaan doen vandaag?
1: Ja.
4: Nou, ik heb dus 20 geleden heb ik het over Brem in de berm gehad. Dus je hoort dat weer niet allemaal hebt zie overzien over die Brem in de berm staan. Daar heb ik toch wel een beetje commentaar op gehad. Mensen zeggen, ja, dat is helemaal niet waar. Er zijn allemaal andere planten in de berm. Dat klopt. Er zat heel veel langs de Grote Weg, heel veel koolzaad. Dat moet natuurlijk heel mooi geel, maar dat is wat lager. Dat wordt een half meter hoog zo'n beetje. En dat is echt heel veel aanwezig. Maar dat was niet de plant die ik bedoelde. Die ik bedoelde was dus de brem. En die zijn twee meter hoog zo'n beetje. Die zien heel veel wat droger grond zie je die staan.
1: Mm-hmm.
4: En die bloeien allemaal prachtig mooi geel nu. En die bedoelde ik eigenlijk.
1: Ah, oké.
4: Okay. En er zijn planten die dus zich heel goed uitzaaien. Koolzaad trouwens ook. Koolzaad kun je, als je een hoekje koolzaad in je tuin wil hebben, dan ga je even naar zo'n plekje toe. Dan zoek je wat zaadjes op en die neem je mee naar huis en die zaai je in je tuin. En volgende keer heb je ook koolzaad. Koolzaad, dat zaai je nu. Dat geeft dus een kleine plantje, zeg maar. En volgend jaar bloeien ze.
0: Oké.
4: Okay. Vrolijk.
0: Nou,
4: koolzaad.
0: Nou, voetballen vandaag.
4: Nog twee keer en dan is het klaar.
0: Oké, afscheidswedstrijdje.
4: Maar ik heb nog iets anders wat ik ook heel leuk vind. Dat is ook nog een klein beetje een andere tuindip.
0: Zullen we het daar even na negen over hebben?
4: Want we moeten even naar de klant.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Nu
2: 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
19: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt, de gezelligste markt van Twente.
20: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
22: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
23: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
22: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
24: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
22: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: Europakinderhulp.nl.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Radio Oost. De

0: De heat is on.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Ja, we gingen eruit met Groene Joop. En als het goed is, hangt hij nog, toch?
0: Ja, Groene Joop, die bijna nog...
3: Ja, ik heb nog een toegift.
2: Een toegift.
3: Een toegift. Een extra tuintip.
0: Oh, een extra tuintip. Wat is de extra tuintip dan, Joop?
3: Nou, moet je luisteren. Ik heb een hele plek in huis, zeg maar. En ik heb buiten de kamer van die koolmeeskastjes hangen. Dan heb ik buiten nog een boompje staan. Dat is een kardinaalsmus, een euonymus. En die dingen zie je overal zien ze in de tuin staan. Ze zitten helemaal onder de spinnen. We hebben allemaal rupsen erin. En alle bladeren afgevreten, dat zie ik overal. Maar ik heb dus een koolmeeskassie onder de boompje hangen. En die koolmees die vliegt dus in en uit de kassie. En elke keer gaan ze de boompje even in, kijken ze even rond als er een rups zit. En elke rups die maar weer tevoorschijn komt, die wordt er weggepikt. Dus ik heb een prachtig mooi boompje staan, vol met blad, vol met de bloempjes. Het werkt gewoon. Koolmeeskassies en hup, klaar.
0: Koolmeeskassies aanschaffen en klaar.
3: Koolmeeskassies, ja. Gewoon waar ik dus koolmees in kom.
0: Ja. En die kun je nu bij elke tuincentra nog kopen?
3: Ja, die kun je overal kopen. Je kunt ze ook zelf in elkaar timmen. Een beetje handig bent, kun je ze timmen jezelf in elkaar. Dat zijn hele simpele kastjes. Het gaat om het gaatje wat erin zit. Hè. Dat moet een bepaalde diameter zijn.
0: Bas en ik kunnen wel aan de weg timmeren, maar zelfs een kastje in elkaar timmeren.
3: Ja, maar zelfs een balkonnetje, ook al heb je een klein balkonnetje, dan kun je nog een koolmeeskastje neerzetten.
2: Dus jij bent heel blij met je koolmezen?
3: Ik ben heel blij mee. Ik vind het fantastisch. Dan geniet ik echt van. Dan kijk ik naar buiten doe en dan zie ik ze weer heen en weer vliegen. En dan zie ik een prachtige boompje staan waar geen rups in zit. Ik denk, ja. Dat is fantastisch. Daar ben ik gewoon blij van.
2: Ja, nee, dat is wel zo.
0: Het is wel de dag van de vogelkooi, hè?
2: Het is wel de dag van de vogels, ja. De vogeltrek. Zie je veel vogels langs vliegen, Joop?
3: Nee, ik zie geen vogels trekken, helemaal niks. Nee.
0: Okay. Joop, veel plezier vandaag bij je voorlaatste voetbalwedstrijd. Waar speel je vandaag tegen?
3: EVV, IJsselmuiden.
0: Dan ga je uit naar EVV.
2: Emotioneel moment, hè? Want nog één wedstrijd hierna en dan is het einde carrière, Joop.
0: Wordt er nog een groot afscheid?
3: 50 jaar gevoetbald, het is klaar nu straks.
0: Ja, wordt er nog een groot afscheid gevierd?
3: Ik heb geen idee. Ik heb niks gehoord. Ik heb ook geen symptomen, geen signaal gehoord. Nee. Ik zie het wel.
0: Dankjewel, hè.
3: Ja, fijn weekend, succes. Goeie week, Fred. Tot ziens.
0: Doei. Altijd lastig, hè.
4: De vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag. Het is 9:11. De TripAdvisor heeft hier de mooiste toeristische attracties ter wereld op een rij gezet. Van de Sagrada Familia in Barcelona tot de Eiffeltoren in Parijs. Maar wij, Bas en ik, gaan het even omdraaien naar onze mooie provincie.
2: Oh, oké.
0: Welke plek in Overijssel zou volgens jou absoluut in een wereldwijde top 10 van toeristische trekpleisters mogen staan?
2: Ja, top 10. Maar kijk, als je hier in de regio kijkt, de Borgelt is mooi. Maar ik vind Giethoorn vind ik wel mooi. Borgelt is ook heel mooi natuurlijk. Giethoorn vind ik mooi.
0: Ja.
2: Vind ik ook wel heel erg mooi. Ja, Enschede is ook leuk hoor trouwens. Maar als je echt naar dat soort plekken gaat. De Veerribben. Die zal ook nog wel ertussen staan, denk ik.
0: En Museum de Fundatie. Is dat ook een toeristische trekpleister?
2: Ja, is misschien ook mooi. Ik vind trouwens, om naartoe te gaan, een plaats als Kampen vind ik ook echt heel erg mooi.
0: Wat heb jij met Kampen, Bas?
2: Nee, vind ik mooi. Als je daar langs rijdt, is het water. Dat vind ik echt heel erg mooi altijd.
0: Ja.
2: Maar je hebt de Twickel nog. Ja. De Hengelo vind ik ook heel mooi. Als je hier in de regio een beetje kijkt. Maar ik denk dat Overijssel best wel veel mooie plekken heeft. Dus
0: Welke plek in onze provincie zou volgens jou absoluut in een wereldwijde top 10 van toeristische trekpleisters mogen staan?
2: Ja.
0: En we hebben een beetje problemen, hè?
2: Nou, ik probeer de hele tijd die app te openen, want mensen reageren, maar hij loopt de hele tijd vast. Dus zo handig als wij twee zijn.
0: Nou, ik denk...
2: Geef het ongeveer nog 7 minuten, denk ik, voor elkaar.
0: Of helemaal niet
2: of
0: meer.
2: Of helemaal niet, man.
0: Maar je kan appen 06-4567-133.
2: Kan zijn dat je drie dagen later antwoord geeft.
0: 4567-133. De radio-step. Leuk.

0: Jazz Cares For Me hoorde Nina Simone voorbij komen in de Bas en Bert ochtendshow. Je kan appen 0645671331. De vraag van vandaag. TripAdvisor heeft weer de mooiste toeristische attracties ter wereld op een rij gezet. Welke plek in onze provincie zou volgens jou absoluut in een wereldwijde top 10 van toeristische trekpleisters mogen staan? Voor mij zonder twijfel de Sallandse Heuvelrug. Zeker vroeg in de ochtend met een beetje mist, dan lijkt het net het buitenland al. Dus Jan uit het mooie Raalte.
1: Ja, zeker. En Deventer komt ook door. De Brink in Deventer had al lang op de UNESCO werelderfgoedlijst moeten staan. Zo mooi wordt hier gezegd.
0: Gieten hoor, natuurlijk. Wij vinden het soms te normaal hier in Nederland. Maar toeristen kijken echt hun oog uit. Al dus Anita, zij is afkomstig uit Gieten.
1: Michael zegt van de Willeminnenbrug in Deventer. Deventer blijft toch wel populair, Bert.
0: Ootmarsum, kunst, terrasjes, gezelligheid. Daar kom ik altijd tot rust. Al dus Henk uit Ootmarsum.
1: Zo, even kijken. Ik ben nu de app aan het... Het werkt bijna, Bert. Dus,
0: Hoe werkt het bijna? Twickel bij Delden, wandelen, kastelen, natuur. Daar zit alles in al. Dus Els uit Hengelo. De IJssel bij Kampen met zonsondergang. Dat uitzicht verveelt nooit. Dat heb jij ook, hè, Bas?
1: Ja, vind ik echt heel mooi.
0: Ook Johan uit Kampen is het daarmee eens. Gewoon de rust in Twente, dat hoor je nergens anders.

0: meer. Al dus Ria uit Teubergen. Dus Twente, dat moet in de toeristische top 10. Nou, ja. Heb jij er eentje voor ons? Laat het ons even weten. Een plekje in Overijssel. Wat volgens jou absoluut in een wereldwijde top 10 van toeristische trekpleisters mogen staan. Want TripAdvisor heeft weer de mooiste toeristische attracties ter wereld op een rij gezet.
1: Dit is dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
0: We gaan even contact zoeken met Rianne.
2: Goedemorgen.
0: Oh, je staat weer op het voetbalveld, Rianne.
2: Ja, het is echt super. Ja, en het is echt heerlijk. Het is echt lekker weer. En de jongens zijn goed aan de gang, dus hartstikke leuk. Ja.
0: Jouw werken houdt op te bestaan, Rianne. Heb je dat meegekregen?
2: Oh, dat heb ik niet meegekregen, maar dat denk ik eigenlijk niet, hoor.
0: Nou, wij denken het ook niet, maar er is een... toch, Bas, waar hadden we het over vanochtend?
3: Nou, we hadden het erover dat de honden worden vervangen door robothonden.
2: Oh, nou...
3: Ja, dus dat betekent dat jullie binnenkort met een accu schroefboormachine als dierarts.
0: Een AI-robotdier.
2: Dat is de technische kant
0: dan
2: weer gaan onderzoeken, ja.
0: Een AI-robotdier.
2: Ja. Ja, ik denk wel dat het voor zorginstellingen en zo best wel kan helpen. Maar ik denk echt dat het nooit een echt dier ontvangt. Of vervangt. Want het is gewoon die interactie, de band die je met je dier hebt, dat is wel heel uniek. Ik kan een robot echt niet tegenop.
0: Ja, het is gemaakt door de man achter de Roomba-stofzuiger. En de maker denkt vooral aan ouderen, wat jij dus ook zegt, die graag gezelschap willen zonder kattenbak uit laten ronden of naar de dierenarts te gaan.
2: Ja, nou ja, dat kan misschien wel helpen. Ze zeggen ook wel dat het met AI ook zo is, hè. Dat mensen daar ook steun van kunnen hebben als een echte vriend of vriendin.
3: Maar dan kunnen wij ook nog een keer vrienden krijgen, Bert.
2: Nou.
3: En ben je eigenlijk vrienden, dan kan ik zeggen, ik ben goede vrienden. Dan,
2: het is wel een beetje triest, vind ik. Maar aan de andere kant, dat mensen daar echt blij van worden en gemak van hebben. En zeker oude mensen of in zorginstellingen wat betreft die robotdieren. Ja.
0: Nee,
2: niet zo gek.
0: Hoe
2: heet
0: je vriendin, Bert? Ali? Nee, AI.
3: AI.
2: Ja.
3: En God, Bert, is helemaal je type ook echt helemaal zoals je altijd graag wou. En alles, alles kun je gewoon aanpassen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Rianne, waar moet je op letten als je een puppy koopt?
2: Als je een puppy koopt, moet je echt even altijd natuurlijk goed kijken van is de moeder aanwezig? En vader vaak niet, maar is de moeder aanwezig en leeft die in huis? Zijn er nog meer honden en hoe reageert de moeder op je en ook hoe reageren de pups op je? Hoe zien ze eruit? En je moet eigenlijk als het kan wat vaker gaan kijken. Nooit eigenlijk zo één keer kijken en dan gelijk meenemen. Verder goed de paspoortjes controleren. En dat kun je eventueel ook bijvoorbeeld eventjes doorsturen naar je eigen dieren. Als je zegt van, goh, wil je even met mij meekijken? Is dit geschikt? Ik zie eigenlijk best wel veel pups ook die niet goed gesocialiseerd zijn. Die bijvoorbeeld in een schuur komen of echt gezondheidsproblemen hebben. En dat wil je eigenlijk niet van die.
0: Oké. Over de eikenprocessierupsen gesproken. Moeten we daar alweer een klein beetje rekening mee houden in deze tijd van het jaar?
2: Ja, je ziet eigenlijk wel dat hij alweer de kop opsteekt. Wordt wel behandeld, maar je ziet ook wel bij honden dat ze daar klachten van kunnen krijgen. En met name huidklachten en speekselen. Dus echt een soort allergische reactie. Dus wees op verdacht.
0: Ja, waar moet ik dan op letten, Rianne?
2: Nou, als je bijvoorbeeld ziet dat hij in één keer een dikke kop krijgt of een dikke tong of heel erg gaat speekselen, dan kan hij daar mogelijk haartjes van die processierups hebben gekregen en daarop reageren.
0: Ah, oké. Moeten we het nog over veulens hebben?
2: Nou ja, dat is denk ik ook wel belangrijk, want het veulenseizoen is ook weer begonnen. En wat belangrijk is, dat bij als je merrie een veulen krijgt, dat die bevalling goed verloopt. Want bij merries heb je eigenlijk niet zoveel tijd. Dat wil zeggen, de bevalling moet vlot verlopen en een veulen moet eigenlijk binnen 3 kwartier wel geboren worden. Hè? Als een veulen verkeerd ligt of het past niet, dan gaat het heel vaak mis. Dan heb je al gauw toch een dood veulen. Dus heel goed in de gaten houden. Je hebt ook speciale geboortemelders. Die kun je ook zelfs in de merrie laten zetten. Als dan de geboorteweg open gaat, dan krijg je een melding op je telefoon. Dus die bevalling is heel belangrijk, maar ook daarna is het van belang dat de nageboorte eraf komt en dat die compleet is. Dus altijd goed om dat even goed te bewaren en dat je ook laat zien aan je dierenarts van, goh, ik heb hem nu uitgelegd, dan zie je als het ware echt zo'n veur erin. Het zijn de vliezen waar het veur in heeft gezeten. Die moet compleet zijn.
0: Oké. Nu hebben wij de vogelkooi gezien van Cor en Marjolein.
2: Ja.
0: Is hij groot genoeg eigenlijk, Bas? Dat vragen wij ons af.
3: We krijgen dus een foto door van Marjolein met een hele grote vogelkooi met één zo'n kanarietje. Ik vind dat zo zielig. Dan moeten er toch minimaal twee in zo'n kooi.
2: Ja, we zullen even een koppeltje maken.
3: Ik hoop Cor en Marjolein. We gaan ze straks bellen voor de verjaardagen. En er moet er echt één bij in, maar ik vind het zo zielig.
0: Maar wat moet er dan bij
2: in? Ja, een robotvogel.
3: Ja, nee, dan moet een kanarie. Ze stuurt een foto, dan krijg je één grote kooi. En zit één zo'n zielig kanarie, je zit daar zo.
0: Ja.
2: Oh ja, dat is wel sneu. Ja.
0: Maar moet je dan twee mannetjes hebben of een mannetje en een vrouwtje?
2: Ja, een mannetje en een vrouwtje gaat vaak wel wat beter. Mannetjes kan wel, maar dan moeten er eigenlijk geen vrouwtjes in de buurt zijn. En soms gaat dat niet goed, dan gaan ze toch vechten.
0: Oké, dus Pietertje moet een vrouwtje.
3: Ja, 100%.
2: Ja.
3: Dus Pieter en Petra straks. Dus,
0: Pietertje zoekt vrouw.
2: Ik wil een oproepje doen.
0: Jouw advies is dus gewoon Cor en Marjolein een extra vogeltje erbij in de kooi.
2: Ja, vind ik wel.
3: Vind ik ook.
0: Nou, ben ik
3: helemaal eens.
0: Oké, dan gaan we dat proberen te regelen.
3: We kunnen ze nog onder druk zetten, maar we hebben die kooi nog niet betaald, toch?
0: Nee, dat gaan we niet.
3: Grapje.
2: Ja.
0: Er zijn al mensen die, Rico ten Acht, die zeggen, ik wil even meedelen met jullie.
3: Ja, dat is super aardig.
0: Dat hoeft niet, Rico. Kom maar een keer een bak koffie drinken.
3: Zo is het, net zo gezellig. Ja.
0: Rianne, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
0: Heeft je zoon al gescoord ondertussen?
2: Ja, al een paar keer. Dus
0: ik zie het zo voor je. Je zit halverwege je verhaal, is het stiekem even te kijken naar je zoon ondertussen.
2: Ja, klopt, ja. Uitzicht op.
0: Echt een goede moeder.
3: Ja, ook al een paar keer gescoord, zegt ze dan. Hè?
0: Ja, mooi.
2: Ja, ik ben trots.
0: Nou, ik ben benieuwd wat je krijgt van hem morgen op moederdag.
2: Ja, ik ook. Ja, hij heeft het al wel verstopt, hoor. Dus
0: Dan zit dat wel goed.
2: Ja,
0: dankjewel, leuk. Hè. Fijne dag.
2: Graag gedaan. Fijne dag. Doeg.
0: Wat heb je zo meteen in het nieuws, Wieke?
4: Ja, jongens, we gaan naar een grote brand gisteravond. Het is een beetje een opvallend verhaal vanuit Deventer. En we gaan samen even tv kijken.
0: Gaan we tv kijken?
4: Jazeker.
0: Oh ja, The Voice.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja, leuk. Voice, ja. The Voice.
3: Voice of Holland.
0: The Voice of Holland. Even.
5: Bas en Bert.
0: Jij zat er goed in met Justin de Wild de vorige keer. Deze week de nieuwe single van Tino Martin. De Bas en Bert Beuker. Jong en oud.
3: De Beuker.
0: Jong en dom. Dat is de nieuwe single
3: de Bas en
0: van
3: Bert
0: Tino
3: Beuker.
0: Martin. Op radio's.

0: Jong en Dom, de Bas en Bert Beuker deze week. De nieuwe single van Tino Martin. Hij moet Nederlandstalig zijn en Bas moet hem kunnen meezingen. Dat is vaak de Bas en Bert Beuker. Maar met Justin, die gaan we nog wel even draaien. Justin,
1: cheerio.
0: Die staat morgen trouwens voor een prikje in Haaksbergen. Want daar hebben ze hem een jaar geleden geloof ik al geboekt.
1: Ja, dan had je hem nog voor weinig. Ik denk dat hij nu...
0: Maar morgen staat hij dus gewoon keurig in Haaksbergen. Het is 2:30 hier op radio's. Leuk dat je luistert, de Bas en Bert ochtendshow. Met het laatste regionale nieuws nu op radio's.
2: Ja, goedemorgen. Een man uit Raalte is overleden na een botsing met een andere fietser. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden op een fietspad. Het gebeurde in een tunneltje onder de N35 door. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar begin deze week, maakt de politie nu bekend. De politie is hard op zoek naar getuigen. Er loopt nog een onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. Een grote brand in Deventer gisteravond. Er brandde een leegstaande woonboerderij helemaal uit. Politie en brandweer hebben nog veel vragen over wat er nou is gebeurd. Die boerderij staat midden in een woonwijk en is vaker doelwit van brandjes en andere vandalisme. Eerder ging in hetzelfde terrein al een schuur in vlammen op. Het pand staat al jaren leeg, heel veel buren balen daar ook van. En net afgelopen maand kregen de eigenaren van het pand een waarschuwing van de gemeente. De beveiliging moest verbeteren, anders zouden ze een zware boete krijgen. Veel grote bedrijven in ons land verhogen de reiskostenvergoeding voorlopig nog niet naar 25 cent per kilometer. Blijkt uit een onderzoek van persbureau ANP. Het kabinet wil die hogere vergoeding mogelijk maken vanwege de gestegen kosten aan de pomp door de oorlog in het Midden-Oosten. Een opvallend gezicht vanochtend in het centrum van Hengelo. Meer dan 300 ridders en edelvrouwen lopen daar straks in een processie naar de Lambertusbasiliek. Leden van de katholieke orde van het Heilig Graf dragen traditionele mantels met grote rode kruisen. Dat kun je straks dus zien. In die basiliek worden straks 17 nieuwe leden officieel tot ridder geslagen. En flink billen knijpen en hopen op de winst. Dat was gisteravond aan de hand voor Ruben Hillen uit Hengelo. Hij stond in de finale van The Voice of Holland.
3: De winnaar van The Voice of Holland 2026 is... Ruben!
2: Ja, Ruben is 26, maakte hartstikke veel indruk met een optreden van een liedje van Harry Styles dat hij gisteren nadeed. De kijkers stemden daarna massaal op Ruben, die in het team zat van Suzanne en Freek. En Ruben zelf, die had een topavond.
4: Iedereen, ontzettend bedankt voor het stemmen. Ik kan het nog steeds niet geloven. Echt fucking lief. Hartstikke bedankt. En een dikke shout-out naar alle andere talenten, want iedereen is super. En de coaches ook. Dankjewel. Bier drinken. Dat ga ik nu doen.
2: Ja, en zo is het maar net. En na de winst, dat is nog wel even leuk om misschien te horen, liet hij meteen zijn nieuwe liedje horen. Ik heb een klein stukje voor je meegenomen.
0: Oké, hoe heet hij dan? Blijft hij gewoon Ruben Hillen heten?
2: Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: Ik vond het wel wat.
1: Klinkt goed hoor.
0: Blijft ook goed hangen.
2: Nou, ja, ik denk dat dit na volgende week maar de nieuwe oogst moet
0: worden. Dat dacht ik dus ook. Ik heb het net al even rondgestuurd in het bedrijf dat we dat maar moeten gaan doen. Ja. 20 seconds dus van Ruben Hillen, de winnaar van The Voice gisteravond. En later dit jaar komt ook zijn eerste album uit.
2: We hebben I've Got The Music In Me gedaan en daar deed Mats Hillen mee. Zou dat voor jullie zijn?
1: Want dat zou kunnen.
2: Achterhoek.
0: Ik ga er even induiken voor jullie.
2: Goed. Die kan heel veel instrumenten spelen. Dus.
0: Ik vond het wel lekker, deze country vibe.
1: Nee, die klinkt heel goed. Ja. Dat klinkt echt heel goed.
0: Nou.
3: De vraag van vandaag.
2: Oh. Heb jij nog een leuk plekje?
1: Nou, dan kun je wel raden wat ze gaat zeggen natuurlijk.
0: Ik wil hem herinner, jongens.
2: Want TripAdvisor heeft weer de mooiste toeristische attracties ter wereld op een rij gezet. Nou, welke plek in Overijssel zou volgens jou absoluut in een wereldwijde top 10 van toeristische trekpleisters mogen staan?
0: Absoluut de skyline van de mooiste stad van Nederland.
2: Nou, weet je, het bergkwartier. Heet dat het bergkwartier dat je daar...
0: Ja, want ik het was gebied waar Charles Dickens ieder jaar zijn feestje viert.
2: Ik was bij Chez Antoinette vorige week vrijdag.
0: Toen
2: bij
0: Chic.
2: Nou, nee, er stonken gewoon liedjes in te starten. Leuk. Dat was hartstikke leuk. Maar als je daar, dat weggetje, dat loopt zo schuin omhoog, dan ben je meteen gelukkig.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ja. Een beetje vakantiegevoel. En het geeft een beetje een Brits idee, vind ik altijd. Ja. Jij zit te lachen, maar dat is mooi, hoor.
1: Dat is zo mooi. Als Bert, ik zie dat dan helemaal voor me, hoe Bert daar dan ook helemaal loopt en zo allemaal wel.
2: Nou, maar ik zal je even, vorige week zaterdag ben ik wezen lopen. En dan werd ik op een gegeven moment opgehouden door een kudde schapen en geiten.
1: Ja.
2: Heb ik nog even met de herder gepraat. En dat is dan mijn geluksmomentje ook.
1: Ja, maar dit is ook mooi. Ben ik al met je eens.
2: Ja.
1: Dat is wel heel mooi.
0: De kleine dingen in het leven, toch?
2: En gisteren heb ik nog even 10 minuten naar grazende koeien gekeken. Ik denk, nou...
0: Ja, Bert is helemaal zen. Ik ben hier een beetje jaloers op.
2: Hoe simpel kan het zijn in het leven?
0: Wat heerlijk.
1: maar op een gegeven moment, na 10 minuten, heb je net zoiets. Nu loop ik door.
2: Ja, want ik moest nog naar Hilversum.
1: Ah, oké. Okay. Dat was het, ja. Anders had je er misschien nu nog al staan.
2: Ja, anders had ik er nog gestaan, ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, nee.
1: Grazen de koeien. Ja, mooi.
2: Berg, prachtige natuur, mooie wandel- en mountainbike-routes en vergezichten. Bij vriendelijke groet Henry Krijt uit Lemelen. Dank je wel.
1: Ja, Els en Wim zeggen, wat ook een mooi stukje Twente vindt, is Almelo, de graven alleen met het oude Tolhuis en Huizen Almelo en doorlopende stukje Oud-Almelo. Dus Almelo wordt ook nog even genoemd.
2: De Park Weerribben. Ja. Jaap Noordbruis uit Diepenveen komt dan mee.
1: Die komt ook. Roy die zegt van de Oude Markt in Enschede. Ben ik ook met je eens. Ook altijd een leuk plekje om naartoe te gaan. Prachtig natuurgebied natuurlijk. Engbertsdijk Ven.
2: Ja, Venen, ja.
1: Venen, sorry. Engbertsdijk Venen, ja.
2: Dat is echt een prachtig natuurgebied.
1: Ja, die komt ook nog even door.
2: Luttezand bij de Lut is ook hartstikke
1: mooi. Ja, is ook heel mooi.
2: Hartstikke mooi wandelen ook
0: het
2: daar.
0: Het Buurserzand, de Weerribben. Wat wonen we toch mooi, hè,
1: ja, we wonen heel mooi, toch?
2: Zeker wonen we heel mooi. Ja, echt zeker wonen we heel mooi. Dit vind ik ook wel leuk. Henk van Amerongen, wat was het geweldig jullie drieën bij het Bevrijdingsfestival. Het zou leuk zijn om een keer de Bas en Bert Show samen met die gekke José als gastpresentator te doen. Kunnen we regelen?
1: Kunnen we regelen.
2: Wieke als vaste nieuwslezeres.
0: Oké.
2: Okay. Ja?
0: Ja.
2: En als jij José erbij bent, dan komt José erbij.
1: Ja.
0: Nou, ze komt straks, dan kunnen we het er direct even vragen.
1: Gaan we direct overleggen.
2: Gaan we even overleggen. Dankjewel, Henk van Amerongen. Nou, wij zaten zelf, Bas en ik, aan een tv-show te denken elke dag. Rond de klok van 9:30 tot 10:30.

0: Zaks maakt u kennis met een illustre duo. Baas in bed. Dit hebben we in ons land nog niet eerder meegemaakt. Dat straks, maar eerst dit.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Ze heeft nieuwe muziek uit op dit moment, Madonna. Maar dit is toch wel de beste Madonna. De Madonna uit de jaren 80 en 90. Into the Groove. Was je ook stiekem verliefd op Madonna? Of Madonna was je toen nog bezig met je Dinky Toy verzameling?
1: Ja, ja, eigenlijk nog wel een beetje, ja. Dat ja? Klopt. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Het is 16 voor 10 op radio's. Leuk dat je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow. Jij gaat even
1: slag even spelen. Even een insectenhotel openen. Doen we even tussendoor. Even snel, is dichtbij. Dus dan ga ik even heen. Ik hou je op de hoogte onderweg.
0: Kunnen we daar geen wekelijkse rubriek van maken? Van
1: ja, dat als je iets hebt, dat ik even tussendoor daar kom.
0: Even kom, iets komt openen. Of even kom sfeer proeven.
1: Ja, nou dat kan.
0: Maar het moet wel een beetje in de straal van de studio.
1: Ja, niet dat ik 4 uur onderweg ben.
0: Dat je eerst even nog naar Steenwijk moet en dan weer terugkomt.
1: Ja, nee. Dus kom maar door. Ja, ik ga nu als razende ga ik op pad.
0: Jij gaat, wat ga je doen?
1: Ik ga nu even een insectenhotel openen, want we waren vandaag nog vrij.
0: Ja, ja.
1: Dus we waren eigenlijk vandaag een vrije zaterdag, maar dat is toch een beetje weer gewijzigd. Dus ik had beloofd een insectenhotel even snel te openen voor overleden Appie, die daar echt een fantastisch mooi plekje heeft, waar die bij de volkstuinen, waar die altijd liep en waar die voor iedereen alles regelde. Echt een sociale man, dus dat ga ik even doen. En dan ga ik je even op de hoogte houden. Dus ik ben zo weer terug.
0: Dus je bent zo weer terug?
1: Ik ben zo weer terug,
0: okay.
1: Ja.
0: Kun je nog even dit doen?
2: Oh. Het Bas en Bert opiniepanel. Oh, ja. Wat vinden we ervan?
0: Ja, wat vinden we ervan?
1: Ja.
0: Ik heb weer
1: een dilemmaatje?
0: Ja, ik heb weer een dilemmaatje. Ik heb weer iets gekregen van iemand. Mijn man doet alleen deodorant op als hij de deur uitgaat. Ja, daar staat hij. Ja. Thuis zegt hij, waarom zou ik? Ik zweet toch niet.
1: Ja.
0: Als je de vrouw alles laat doen, dan...
1: Ja.
0: Ik vind het eerlijk gezegd smerig. Hij noemt het juist doodnormaal.
1: Ja.
0: Dus de vraag, doe jij thuis ook gewoon deo of alleen als je de deur uit moet?
1: Nou, thuis, mij heeft het weinig zin. Want ja, als die stallen weer inloop, dan ruik ik weer een paard. Dus, waarom, als je naar buiten gaat, doe je direct deo op. Ja, ja. Nee, dat heb ik ook niet.
0: Ik altijd als ik gedoucht heb natuurlijk.
1: Ja, nee, als je gedoucht hebt, ja. Maar dit is niet zo standaard als je weggaat dat je even snel weer onderspuit.
0: Ja, zeker wel.
1: Altijd?
0: Ja.
1: Oh, dat heb ik, nee, dat heb ik niet. Nee.
0: Dat is een gewoonte geworden.
1: Dat is een gewoonte geworden. Dus ja, jij bent het wel mee eens. Ja, dus ik vind het niet raar.
0: Ik vind het wel raar, ja, dat hij het thuis niet doet.
1: Niet en, doet. Nee, dat is wel raar, ja. Dat klopt. Dan denk ik van, nou, thuis laat ze maar mee genieten.
0: Ja, nee, maar ik ben het wel met de vrouw eens. Ik vind het eerlijk gezegd ook een beetje smerig.
1: Ja.
0: Maar
1: ja, ik ben benieuwd.
0: Wat vindt ons opiniepanel? Laat het ons even weten via de app 0645671331. Dus 0645671331. Hans de Stegen heeft nog een reactie op de mooiste toeristische trekpleisters van onze provincie, Bas.
1: Nou
0: luister en? Maar.
3: Goedemorgen, B&B. Nou, ik zou zeggen, zet geen enkel plekje in Overijssel op dat erfgoed. Want dan is het waarschijnlijk gebeurd met onze rust. En daar zijn we wel heel erg gek mee. Fijne uitzending.
0: Oké, dankjewel, Hans.
1: Ja, zit ook al wat in, hè?
0: Ja, ik ben het wel met je eens. Maar dit gaat om TripAdvisor. En welke plek in Overijssel zou volgens jou absoluut in een wereldwijde top 10 van toeristische trekpleisters mogen staan? En Hans zegt, nou, je mag alles noemen, behalve plekken in onze mooie provincie.
1: Ja.
0: Hey, dit is de Bas en Bert ochtendshow. Het is 13 voor 10. Nou, laat me weten wat je vindt van ons dilemma.

0: On the Border, Jorden, die heerlijke van Al Stewart op radio's. Volgende week is het natuurlijk de hele week, de vinylweek, met natuurlijk de vinyl top 100. Komende vrijdag wordt die uitgezonden en komende donderdag op Hemelvaartsdag de hele dag de vinyl bingo. Je kan leuke prijzen.
1: Het Bas en Bert opiniepanel.
2: Wat vinden we ervan?
0: Maria, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bert.
0: Heb jij het dilemma gehoord? Want ik heb weer een dilemmaatje binnengekregen.
3: Ja.
0: Mijn man doet alleen deodorant op als hij de deur uitgaat. Thuis zegt hij, waarom zou ik? Ik zweet toch niet. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje smerig. Al dus degene die het aan ons geappt heeft. Hij noemt het juist doodnormaal. Dus de vraag, wat moet hij doen eigenlijk? Gewoon ook thuis de deo op of alleen als hij de deur uit moet?
3: Ja, gewoon ook thuis vind ik wel.
0: Ja, ook thuis? Ja,
3: ja. Ja, daar komt de vrouw misschien een beetje dichterbij.
0: Ah, oké.
3: Die manier, hè?
0: Ja, dat is zo. Lekker geurtje doen wonderen.
3: Als je niks doet, gebeurt er ook niet wat.
0: Nee, als je niks doet, je moet ze een beetje lokken, hè? Dat is ook met de bijtjes toch zo, hè?
3: Ja, met de bloemetjes en de bijen.
0: Ja, dat is zo. Marjolein van Eck, die reageert ook even. Het is heel erg ongezond en super slecht voor je lichaam. Deodorant. Dat is dan weer het andere verhaal.
3: Ja,
0: het
3: is ook net hoeveel als je speut. Ja. Ja, ik weet nog vroeger, de jongens hier in huis, dus is hetzelfde, de andere dag komt nog ruiken hier in huis.
0: Ja, oké.
3: Ja, van dat hele sterke spul. Ja, of zoiets was dat toen.
0: Oké, Maurice heeft de ozonlaag wel een beetje...
3: Nee, Leon was dat.
0: Leon,
3: die kon er wat van.
0: Leon kon er wat van. Hey, Maria, dankjewel. Hoe is het verder?
3: Goed.
0: Ja?
3: Ja, ik heb nog wat gelezen over terug naar seks. Ja, de tijd van seks, drugs en rock and roll, hè?
0: Ja.
3: Dat stond in het Ubantia.
0: Ja. Ja, ben je daar voorstander van? Terug naar drugs, seks, rock and roll?
3: Dat gaat over die persoon.
0: Ja.
3: En dat was Gerrit Wensing. En dat stond in de krant als die uit Lossen kwam.
0: Ja.
3: Maar dat is niet zo. Oh. Hij was de slagerszoon uit Oldenzaal.
0: Oh, slagerszoon uit Oldenzaal. Dus de krant heeft even een foutje gemaakt. Ja,
3: goed. Die maakt wel meer foutjes.
0: Ja, nou wij ook wel, toch? Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.
3: Nog, mijn man heeft hij werkt in huis bij een ongeluk gehad. Is hij op een andere auto gebotst.
0: Ja.
3: Zijn vader bij hem in de auto.
0: Ja.
3: En toen bleek in de krant stond hij zat met een jonge vrouw in de auto.
0: Ah,
3: ja,
0: okay.
3: Ja, Bert.
0: Ja. Nou, dankjewel Maria. Tot volgende week, hè.
3: Ja, doei.
0: Ja, Bas is even een insectenhotel aan het openen. Dat horen we zometeen natuurlijk in het vervolg.
3: Ja, ik heb net nog een meeuw over zien vliegen.
0: Oh, je hebt een meeuw over zien vliegen. Nou.
3: Ja, een meeuw, hè.
0: Ja, een meeuw. Als een meeuw in de wind.
3: Ja. Die. Nou.
0: Dag
3: tot
0: Maria.
3: Doei.
0: Tot zometeen. Deel 3. Bas en Bert Ochtendshow. Met onder andere De Cake op de Week met Fred Kerkhoff.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
11: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
14: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Hey Remo!
19: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Radio Oost. De

0: The Village People en de YMCA op radio's is de Bas en Bert Ochtendshow.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Nou, Bas is even een insectenhotel aan het openen zometeen. Dus hij is straks weer terug hier op de radio. We hebben nog Django Wagner vanochtend op bezoek tussen 11 en 12 hier bij radio's. We gaan ook nog even bellen met Samantha Steenwijk. En zometeen hier op radio's natuurlijk Fresh Cake op de week. En met Moederdag voor de deur blijkt me weer eens hoeveel moeders thuis eigenlijk regelen. Volgens nieuw onderzoek denkt ruim de helft van de moeders dat het huishouden binnen 24 uur compleet zou ontsporen zonder hen. En eerlijk, als je dit lijstje ziet, snap je meteen waarom. Want moeders zijn thuis eigenlijk alles tegelijk. Schoonmaakster, 66%. Chef-kok, 57%. Begeleider, coach, 47%. Evenementenplanner, 43%. Chauffeur, 43%. Docent, leraar, 40%. Financieel directeur, 37%. Secretaresse, dat is moeders ook. 37%. Operationeel directeur, 33%. En ook algemeen directeur van het huishouden, 27%. En dan hebben veel moeders ook nog gewoon een baan erbij. Dus respect dus voor alle moeders richting Moederdag. Want morgen is het zover. Moederdag. Dus denk er even over na. Zometeen op radio's. Drukwerk. En schijnt een lichtje op mij. Maar nu eerst Taylor Swift in de Bas en Bert Ochtend.

drukwerk, Harry Slinger met zijn mannen. Je haar groeit 's ochtends sneller dan op elk ander moment van de dag. Even een leuk weetje op deze zaterdagochtend in de Bas en Bert ochtendshow. Ik ga zo bellen met Fred Kerkhoff.

0: Rupert Holmes en Escape the Pina Colada song.
1: Bellen met Fred.
0: Nou, ik heb Fred Kerkhoff aan de telefoon. Terwijl Bas bezig is met de opening van een insectenhotel.
2: Ja, goedemorgen Bert. Ja, ik neem aan dat hij er gelijk blijft slapen, of niet?
0: Nee, hij blijft niet slapen. Hij is zometeen weer terug ook.
2: Blijf je niet slapen in het insectenhotel? Dat vind ik wel wat pas.
0: Nee. Maar een overleden goede kennis van hem, die krijgt als een soort van eerbetoon een insectenhotel naar zijn naam vernoemd.
2: Oh, wat apart.
0: En dat gaat Bas dus even openen zometeen.
2: Nou,
0: dat is netjes toch?
2: En waar doet hij dat?
0: In Enschede. En Bas, we zouden eigenlijk vandaag ook nog vrij zijn, maar Django Wagner komt zometeen bij ons op visite. Dus...
2: Ja, dan kan je niet wegblijven.
0: Nee, dan kunnen wij niet wegblijven. En daarom zijn we maar een zaterdag eerder weer begonnen. Hé, Fred, even kijken naar de afgelopen week. Op een cruiseschip richting Antarctica is bij een overleden Duitse passagier het gevaarlijke hantavirus vastgesteld. Het gaat om de Andes-variant, bevestigde Wereldgezondheidsorganisatie.

0: Gezondheidsorganisatie. Want daar zijn we mee bezig deze week met het virus.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, mensen die worden na corona natuurlijk al heel erg schichtig als het woord virus valt. En in eerste instantie werd er gezegd dat ze het hantavirus zouden hebben. Toen riep iedereen van ja, maar dat kan helemaal niet, want dat is niet van mens overdraagbaar. Ja, dat was dus een misverstand. Want met name die andersversie, die is dus wel overdraagbaar van mens tot mens. Nou, als je dan met z'n allen bij elkaar op een boot zit, dan kun je wel zeggen, ja, dit is best een groot schip, zo'n cruiseschip. Maar je zit toch wel dicht op elkaar. En als je dan heel dicht bij elkaar zit en ook nog elkaar aanraakt, want de mensen die besmet waren, dat zijn allemaal mensen die bij elkaar horen. Die man en vrouw bijvoorbeeld, die Nederlanders, die drie die nu onderweg zijn. Een stewardess die in aanraking was geweest met het vliegtuig schijnt gelukkig het virus niet te hebben, maar die hebben ze wel nog even in quarantaine gehad. En het goede nieuws is dat ze nu dat schip zo snel mogelijk gaan proberen ergens aan de kant te krijgen om de mensen te kunnen evacueren of te ontruimen, hoe je het noemen wil. Want ja, de eerste landen wilden dat schip helemaal niet aan de kant hebben, dus dat schoot ook niet op. Maar we hebben de Nederlanders in ieder geval van boord. En hetgene wat nog binnenkomt, dat krijgt zometeen 40 dagen quarantaine thuis. Dus we hopen dat de rest mee gaat vallen. We hebben natuurlijk al een paar overledenen, wat allemaal te veel is. Maar we hopen dat het hierbij blijft en dat het niet verder uitbreidt.
0: Nee, ik hoorde gisteren onze premier Jette zeggen van nou, we hebben heel veel geleerd van het coronavirus. Dus maak je niet druk.
1: Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Iedere epidemie, maar later ook pandemie, want daar praat je over als het echt heel groot wordt. Die is altijd nieuw. En je kan, ja, je leert dingen. En ja, je weet soms hoe je bepaalde dingen moet doen. Maar dat gaat ook niet altijd goed. Dat hebben we ook gezien. We hebben op een gegeven moment ook andere epidemieën gehad hier in Nederland. En dan denk je dat je daarvan leert. En dan komt de volgende epidemie of pandemie. En dan blijkt het toch niet allemaal zo lekker te lopen als dat je graag zou willen. Dus dan roepen we hebben ervan geleerd. Maar wat ze dan eigenlijk bedoelen, ik denk dat de premier dat bedoelt, is dat we dan boeken in de kast hebben staan waarin je kan lezen hoe je het zou kunnen doen. Nou, dat is wat anders dan de uitvoering. Ja, en D66 sowieso weer in het nieuws, hè? Met die vuurwerkbom gisteren. Ja. Dat was natuurlijk ook. Ja, ik begrijp dat überhaupt niet. Eén, vuurwerkbommen überhaupt. Hou er eens lekker mee op met die flauwekul.
0: Ja.
1: Of het nou een Cobra 1, 2, 3, 4 of 84 is, gewoon niet doen. Twee, als je dan toch wil spelen met vuurwerk, speel dan met vuurwerk en gebruik het niet als een veredelde handgranaat. Dat is hetgene wat er gebeurt. Zo'n Cobra 4 heeft ook de kracht van een handgranaat. En gooi dat zeker niet naar mensen of gooi dat niet de brievenbus op, blaas er geen gevels mee op en blijf überhaupt van mensen af, maar zeker ook van politici die proberen toch het beste te doen voor mensen. En dan kan je het niet eens zijn met de standpunten van een partij, maar de oplossing om dan het partijkantoor, waar dan een jongerenvereniging bij elkaar is van die partij, te belastigen of lastig te vallen met een bom. Gelukkig is er helemaal niemand gewond geraakt, maar ja, het is wel weer een aanslag. Je moet het niet doen, ophouden.
0: Ja, helemaal met je eens. Trouwens, vandaag in Moskou houdt Rusland vandaag de traditionele overwinningsparade rond het einde van de Tweede Wereldoorlog. En opvallend, dit jaar zonder tanks en ander zwaar militair materiaal.
1: Ja, dat is niet zo gek. Dat die tanks of ander zwaar materiaal is opgeblazen, dat doet niet meer mee. Of het staat aan het front aan de Oekraïne, dus er zijn er niet zoveel. Het goede nieuws is dat, hoe je dat maar noemen wil, Poetin die sluit zich de laatste weken ook op. Ja, die is bang voor een aanval op zichzelf. Maar die had ook geroepen tegen zijn vriendje Trump. Van luister, kan je niet vragen aan Oekraïne of ze deze dag voor ons de aanvallen willen staken. Dan zodat wij op een goede manier onze dag van de overwinning kunnen vieren. Ja, dat is natuurlijk mooi. Nou, Trump heeft gezegd zelfs, nou, ik heb Zelensky gebeld en hij is wel bereid om zelfs 3 dagen een wapenstilstand te doen. Nou, de vraag is in hoeverre dat stand houdt. Ja, ik begrijp dat natuurlijk wel. En ook de Oekraïne begrijp ik wel een klein beetje. Want de Oekraïne die hoorde toen de tijd echt nog bij de Sovjet-Unie. En die dag van die overwinning, die vieren zij natuurlijk ook een klein beetje mee. Dus ik begrijp dat. Ik begrijp dat wel. En ja, die angst van Poetin is natuurlijk ook niet helemaal ongegrond. Hè? Als de ene generaal naar de andere generaal zelfmoord pleegt, aan die flatgebouwen valt of weet ik wat er altijd gebeurt met die mensen, kan je op een gegeven moment erop rekenen dat er ook een keer iemand is die zegt van nou, wacht even meneer Poetin. Ik vind jou niet zo verschrikkelijk aardig. Ik denk dat ik ga kijken of ik er wat anders aan kan doen.
0: Ja, hij is een beetje panisch aan het worden, hè?
1: Ja, maar ja, goed, dat begrijp ik wel. Maar ja, goed, hij sluit zich nu al weken op in de bunker, heb ik gelezen. En hij laat alleen maar zijn hele inner cirkel bij hem in de buurt komen. Ik weet niet of dat nou een fijne manier van leven is. Maar ja, goed, ik vraag me überhaupt af of het leven in de Sovjet-Unie een fijne manier van leven is. Maar op die manier al helemaal niet, natuurlijk.
0: Nog meer opvallende zaken, Fred?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk twee weken. Vorige week waren jullie natuurlijk. Hadden jullie lekker vakantie. Dus er zijn natuurlijk best wel een paar dingen gebeurd. Hè? Nou ja, neem bijvoorbeeld de besmeuring van het monument op de Dam.
0: Ja.
1: het meest belachelijke wat ik me ooit kan voorstellen. Dat is een monument wat er staat ter nagedachtenis aan alle overledenen, et cetera. Waarom moet je dat besmeuren? En dan komt dat weer uit een hoek van Palestina gangen. Die zeggen, ja, het einde, of nooit meer, begin nu. Ja, dat mag wel. En je mag iedereen gedenken op die dag. Ook de mensen in Palestina of andere mensen die je na een vaart hebben geleefd. Maar je blijft van dat soort monumenten af, punt. En dat besmeur je niet met rode verf, met wat voor regel dan ook. Ja, wat hebben we nog meer gehad? Heel goed nieuws natuurlijk. De bultrug Timmy is vrijgelaten.
0: Ja.
1: Het is alweer anderhalve week geleden.
0: Maar ze zijn hem ook kwijtgeraakt weer, hè?
1: Ja, het zendertje zijn ze kwijt.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, dat wil niet zitten. Kijk, als hij dat zendertje losgerukt heeft, of het is eraf gevallen, of het staat gewoon uit, of het is defect, dat wil niet zeggen dat hij niet meer bestaat. Maar wat een operatie was dat, hè?
0: Ja, mooi.
1: Het beest heeft echt heel lang half op het droge gelegen. Vervolgens komt hij zelf een klein beetje los, dan zit hij weer vast. En dan zorgen ze dat hij in een soort varend dok terechtkomt en dan brengen ze hem eigenlijk voor de Scandinavische kust. Ik vind dat een geweldige operatie, echt heel erg mooi. Dus dat is hartstikke geweldig natuurlijk. Ja, en we hadden het net over oorlog. We hadden het net over Oekraïne en Rusland. Maar ja, ook in Iran loopt het natuurlijk niet helemaal lekker. De vredesbesprekingen die schijnen goed te gaan. Dan hoor je de ene dag zeggen van nou, het gaat de goede kant op. Vervolgens zie je Trump weer op tv die zegt van nou, als ze niet meegaan met hetgene wat ik wil, ga ik ze echt pijn doen. En vervolgens, terwijl die onderhandelingen nog gaande zijn, schieten ze ook nog eventjes met een gevechtsvliegtuig twee Iraanse olietankers in de fik. Ik weet nou niet of dat de meest handige manier is om daar een onderhandeling in te gaan. Ja, dat gebeurt ook. En wat ik heel erg opvallend vond deze week, en dat is wel een hele aparte, was dat de directeur van de Milieudefensie zich gemeld heeft bij de Tata Steel om daar directeur te worden.
0: Ja.
1: De meest vervuilende fabriek
0: van
1: Nederland.
0: Maar je moet toch iets, hè, om die hypotheek te kunnen betalen.
1: Om je geld te verdienen. Ik denk dat hij verdiende al heel erg veel, heb ik gelezen, bij Milieudefensie. Dat was al meer dan een ton, dat vind ik al best veel geld. Maar ik denk dat die Tata Steel echt de hoofdprijs krijgt. Dus ja. Ben je dan ben je wat mij betreft echt links lullen, rechts vullen.
0: Ben je nog bij een bevrijdingsfestival geweest?
1: Nee, ik had geen tijd. Hè. Je weet, ik ben hartstikke druk met mijn verhuizing en allemaal dat soort dingen. Dus ik had geen tijd voor bevrijdingsfestivals. Ik heb natuurlijk wel op 4 mei ben ik een minuut stil geweest. Ik heb wel gekeken naar een monument. Ik heb gekeken naar de uitzendingen op de televisie. En 5 mei, helaas. Gewoon druk. Gekkenhuis op de zaak.
0: Ja, bevrijding dus.
1: Ja, precies.
0: Op bevrijdingsdag. Hey, Fred, dankjewel. Hè. En vandaag Henk Wijngaard, hè?
1: Ja, altijd goed, hè?
0: Ja, want zijn truc staat vanmiddag bij de lichtmis. Wordt hij onthuld. En vanavond viert hij groot feest. Zit 60 jaar in het vak, Henk Wijngaard.
1: Ja, ik denk dat hij wel een balletje neemt. Hè.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Tot volgende week, hè?
1: Hey, tot volgende week, hè. Groetjes.
0: Groetjes, doei. Wieke, wat heb je zo meteen voor ons in het nieuws?
2: Ja, ik ga je vertellen dat er vandaag helemaal geen intercities rijden tussen Amersfoort en Zwolle. Het zorgt voor gedonder op het spoor. En de Batavierenrace, die is in volle gang.
3: Ik vind het echt een te gek programma.
4: De zaterdagochtendshow met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
5: Zo mooi om te horen. Geeft me zoveel energie. Echt fantastisch.

0: Mars. I Just Might. En hij is populairder geworden dan Michael Jackson. Althans, heeft meer top 40 hits gescoord dan Michael Jackson. Echt een grootheid, die Bruno Mars. Uptown Funk is ook zo'n heerlijk liedje van hem, samen met Mark Ronson. Het is bijna 10:55. Het regionale nieuws met Wieke.
1: Ja, goedemorgen. Op de A1 bij Hengelo is vanochtend een taxibus in een sloot terechtgekomen. De bestuurder is nagekeken en kort na het ongeluk is hij ook door de politie opgepakt. Volgens getuigen verzette de man zich flink, waardoor agenten moesten ingrijpen. Waarom die man is opgepakt en hoe het ongeluk op de snelweg kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Er rijden vandaag geen intercities tussen Amersfoort en Zwolle. Komt door werkzaamheden aan het traject en daar heb je nog de hele dag last van. Tot in elk geval 11:00 vanavond. Je kunt wel de Sprinter pakken op hetzelfde traject, maar dan ben je 2 keer zo lang onderweg. Ziggo stopt binnenkort alle 4e ESPN-zenders in het standaard tv-pakket. En daarmee kan iedereen bijvoorbeeld Eredivisie voetbal kijken zonder dat je voor een apart sportabonnement hoeft te betalen. Het is wel balen voor abonnees die niet zoveel met sport hebben. Het basispakket wordt op deze manier namelijk €2,50 per maand duurder voor iedereen. De vrouwen van Twente zijn hun kampioenstitel kwijt. Gisteravond pakte PSV de prijs. In Eindhoven wonnen ze met 2-0 van ADO Den Haag, waardoor de titel nu zeker is.
2: Nijstad. Nijstad en los uit. Maar dan is de rebound voor Palma. En is het toch 2-0 voor PSV. En doet de vrouwen die al 2 keer met Twente landskampioen werd, Fena Koma. En dan is het klaar. Is de kampioen van de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie 2025-2026. De allereerste landstitel bij de vrouwen.
1: Ja, en de vrouwen van PSV kunnen volgende week de dubbel pakken. In de bekerfinale nemen ze dan nog op tegen FC Twente. En de Batavierenrace is in volle gang. Het is het jaarlijkse studentenrenfeestje. Ze rennen met z'n allen van de campus in Nijmegen naar de campus in Enschede. En een groep studenten van de UT loopt mee met een beetje hulp van een exoskelet. Het is een soort draagbaar skelet dat je zelf kunt aansturen. Wordt ook wel gebruikt bij revalidatie bijvoorbeeld. Het skelet is in dit geval een commercieel product en de onderzoekers willen daarvan leren.
3: Tijdens de Batavierenrace willen we gewoon graag zelf ervaren hoe het is om ermee te lopen. Omdat we er zelf wel onderzoek natuurlijk mee doen. Maar we hopen natuurlijk dat met de opkomst van deze commerciële producten dat ook de revalidatie-exoskeletten ook hun gang naar de markt kunnen vinden.
1: Ja, later vandaag. Dan komen die lopers aan in Enschede na de estafette van meer dan 175 kilometer. En daarna dan kan het feest beginnen.
0: Ooit meegedaan aan de Batavierenrace?
1: Ik niet, mijn vriend wel.
0: Ja?
1: Op hardloopschoenen die 5 maten te groot waren zonder te trainen. Dus je kan je voorstellen hoe dat is gegaan.
0: En hoe lang had hij spierpijn?
1: Ja, dat was niet best. Nee? Ai, ai, ai. Het is wel een leuk feestje hoor, ieder jaar.
0: Nou, ik ken een goede kennis van me. Die heeft ooit meegedaan aan de marathon van Rotterdam zonder te trainen.
1: Ai, ai,
0: heeft driekwart jaar niet kunnen lopen.
1: Nee, dat is echt link hoor.
0: Hey, zullen we eens even schakelen met onze verslaggever? Tenminste, als hij er nog is. Bas Nijhuis, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben ter plekke, Bert.
0: Ja, want wat doe je, waar ben je?
4: Ja, ik ben nu even in Enschede, want daar wordt straks een insectenhotel geopend. De nachtres van Epi Wilbrink. En het is echt een man die echt hier op de volkstuin en in deze hoek van Enschede zeg maar heel bekend stond. Omdat hij echt een manesje van alles was en bij iedereen aankwam. En ik vind het echt wel mooi om hier even te zijn, want je ziet hoe die mensen in die volkstuinen werken op zaterdagochtend. Kijk, wij zitten zaterdagochtend in die studio, maar hier wordt echt druk gewerkt in die tuin. Het is best wel leuk om te zien eigenlijk.
0: Ja, en wat is jouw relatie met Epi?
4: Ja, Epi die heb ik leren kennen. Die kwam echt elke week wel 4-5 keer kwam die aan fietsen op zijn fiets. En hij had altijd wat bij zich in zijn fietstas. En als je iets gemaakt moest hebben, hij wist overal, had hij wel iets voor. Elk bootje, moertje had hij ergens liggen. Dus ja, hele bijzondere man. En ze hebben er nu dan, omdat hij zoveel heeft gedaan, ook hier voor de tuin en zo, hebben ze echt iets moois van hem gemaakt. En Aan Verlijn heeft dat gemaakt. Echt een fantastisch ding. Het is een heel klein
0: insecthotel. Hoe ziet er het insecthotel eruit wat je mag openen zometeen?
4: Ja, het is echt een heel groot bouwwerk echt waarin van alles kan vliegen. Insecten, maar je ziet er ook al dat er ook al bijen bij zitten. Maar je ziet er ook al kastjes bij waar de koolmezen al hun nestjes maken. Ik vind het echt wel echt mooi om te zien. En ook die verbinding is mooi te zien met al die mensen hier in die tuin die allemaal hier gewoon elke weekend en door de week met elkaar werken. Echt wel ook zo weer planten opbouwen. Echt wel leuk om te zien.
1: Ja, Bas, is er ook nog een beetje reuring? Wordt er een beetje aandacht aan gegeven straks? Komt iedereen even uit zijn tuin om te kijken?
4: Ja, Ja, die komen nu allemaal naartoe. Dus zitten nu, ik ga nu, als ik klaar ben, dan ga ik het even openen. En dan, ja, echt, er is van alles geregeld. En ook de honing is er, honingdrankjes. Er staan al borrels klaar. Dus ik weet niet of ik straks, ik weet niet hoe ik straks terugkom. Nee, maar ik kom straks wel terug. Nee, het is echt super gezellig, hebben ze het aangekleed. En ja, allemaal mensen met de handen zwart van de grond die allemaal hier straks omheen staan.
0: Maar hoe doe jij een opening? Ik heb wel eens gezien hoe jij een huwelijk voltrekt. Maar...
4: Ja. Nee, toch ook een beetje om toch even iets over Appie nog terug te halen, wat vermannend was. En dan voornamelijk ook te kijken hoe mooi het is dat dit hier is en ook voor de mensen is. En dat dit hier neer is gezet voor hem. Dat vind ik mooi. Dus dat zijn vaak kleine dingen, maar vaak ook voor deze mensen hier. En mensen die ze bij verbonden poelen, is dat toch wel weer iets heel groots. Dat vind ik altijd heel mooi.
0: De meest prangende vraag, waar komt hij precies staan, het insecthotel?
4: Ja, hij zit zeg maar in Enschede dan zeg maar... beetje aan de kant van het Wolderik, dicht bij het Wolderikspark. Daar in die hoek, daar komt het te staan. En daar kunnen mensen die daar de volkskunde kennen, kunnen daar kunnen langs heen lopen. En dan zien ze hem heel groot staan.
0: Nou, een nieuw item is geboren. Wat moet Bas volgende week over? Of waar moet Bas even een kijkje nemen? Hè?
4: Ja, stuur maar apart. Dus hebben een idee. Ik kom gewoon ter plekke. Dus ik ga nu terug en dan kom ik er straks aan en neem ik wel even een honingdrankje mee, Bert.
0: Oké, nou dat is hartstikke goed. We gaan zo meteen nog even bellen met Arnold. En we gaan Samantha Steenwijk nog even bellen. En tussen 11 en 12 hier live Django Wagner bij ons in de studio. Want hij heeft een nieuwe EP uit met veel akoestische muziek. En over Django gesproken...

0: Dit is wat mijn opa zei. Henk Wijngaard, de levende legende van het Nederlands taallied, staat vanavond in Nieuw-Leuzen. Want Henk Wijngaard viert zijn jubileum met een groot optreden tijdens de Donders Dikke Tentparty. Henk Wijngaard wordt begeleid door de band Kabaal. En Arnold Nijland heb ik aan de telefoon. Arnold, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Bert. Hallo.
0: Ja, hoe is het voor je om Henk Wijngaard vanavond te mogen begeleiden tijdens zijn jubileumconcert?
1: Ja, het is voor ons als band echt ontzettend leuk. We hebben echt heel vaak met Henk gespeeld. In kleine kroegen en grote tenten. Maar voor hem deze avond en ook de lading die het voor Henk zelf heeft, dat we daar aan mogen bijdragen, is natuurlijk geweldig.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Hoe lang ken jij Henk Wijngaard persoonlijk, Arnold?
1: Ik denk een jaar of tien.
0: Een jaar of tien?
1: Geleden, ja, 10 jaar denk ik dat wij voor het eerst met hem gespeeld hebben bij Wim Tijhuis.
0: Wim Tijhuis, Braakhek in Badmen. En hadden jullie meteen een klik?
1: Ja, zeker, ja. En vooral niet alleen op het podium, maar ook in de kleedkamer. Met Henk is het gewoon altijd gezellig. En, maar op het podium ook, dat klikt gewoon. Weet je, Henk gaat nog eens een keer linksaf of een keer rechtsaf. Zo een extra refreintje of wat dan ook. Maar als je elkaar aanvoelt, dan loopt vanavond gewoon.
0: Ja, want de man zit al jaren in het vak. Wat ik leuk vind, hij is ook op je bruiloft geweest, Henk Wijngaard. En hij vond het heel erg bijzonder dat hij uitgenodigd was voor een bruiloft waar hij niet zelf hoefde op te treden.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat zei hij toen. Ja, nee, maar kijk, we kennen elkaar gewoon goed. En het is gewoon een hele plezierige man. En wij gunnen hem allemaal deze dag heel erg, weet je. Dat is gewoon, het moet gewoon een mooi feest worden. Volgens mij zijn ze zo meteen onderweg naar de lichtmis met de oude truck.
0: Ja.
1: En we gaan het zien.
0: Ja, want hoe ziet jouw dag eruit? Vanmiddag natuurlijk de generale repetitie. En dan?
1: Nou, ik ben nu nog aan het grasmaaien, want de rover is kapot. Dus,
0: mag je het zelf doen? Kijk.
1: Ik sta er in de tuin.
0: Wat een vak, hè, dat artiesten bestaan.
1: Ja. Nee, om 2 uur moeten we er zijn. En dan even rustig opbouwen. Dan hebben we generale repetitie vanmiddag. Henk is er ook nog even bij, volgens mij. En dan gaat de tent om 7 uur los, volgens mij, of 6:30. En wij gaan om 10 uur knallen met Henk.
0: Ja, want jullie staan een uur lang op het podium. Hoeveel liedjes, hoeveel klassiekers doet Henk?
1: 15. En het leuke van het verhaal is, normaal gesproken zou je zeggen, je pakt de hits en die vul je wat aan met andere nummers. Maar we hebben moeten schrappen, want Henk heeft veel meer hits dan die 15 nummers.
0: Ja.
1: Dus we spelen ze nog niet eens allemaal.
0: Ja, welke hebben jullie moeten schrappen waar je denkt van, toch wel jammer dat we niet kunnen spelen?
1: Moeten we dat nu nog zeggen? Ja, dat kan wel, hè. Nou, bijvoorbeeld een meisje spelen we niet. Nee. Maar zo zijn er nog meer. Ja, je moet keuzes maken. En Henk heeft gezegd van, die gaan we doen. En die niet. Dus, het is wat het is.
0: Ja,
1: wat mooi.
0: Hoe kijk jij naar de muziek van Henk Wijngaard? Want wat ik wel leuk, want jullie waren een paar weken geleden ook te gast samen hier in de studio. Wat ik wel leuk vind, dat Henk Wijngaard ook in een bruiloftband heeft gezeten. En hij weet dus echt heel erg goed wat mensen leuk vinden qua muziek, hè?
1: Ja, Henk heeft gewoon zijn muziekstijl, wat er wel eens gezegd van, ja, het is Nederlandstalig en het is volks. Maar ergens zit er gewoon een soort van Nashville country onder. Het is gewoon hele fijne muziek, wat gewoon echt breed, voor jong en oud, voor een heel breed publiek. Het wordt wel in Nederlands gezongen, maar het is echt gewoon heel brede muziek is het, ja.
0: Ja. Wat vind jij met afstand het beste Henk Wijngaard liedje?
1: Oei. Ja, ik vind altijd Maar Rijden wel een goeie. Maar er zitten wel meer goeie. Ja, ik vind er wel meer mooi.
0: Ja, nee.
1: Lastig te zeggen.
0: En hoe is het met Henk zelf, man met veel ervaring? Is hij zenuwachtig voor vanavond?
1: Nou, toevallig reed ik donderdag weg vanuit Doetinchem. En ik hoor op Radio 1 een interview met Henk. En Henk is dus echt wel zenuwachtig, ja. Want Henk is heel bescheiden.
0: Ja.
1: En een hele lieve, goede, bescheiden man. Die vaak speelt om een andere leuke avond te geven. Maar nu staat hij zelf in de spotlight. Ja, dat is voor sommige artiesten dan even wennen, hè. Maar goed, wij gaan hem ontzorgen die avond, vanavond. En dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, zijn er nog kaarten vanavond?
1: Ik dacht, volgens mij een paar nog.
0: Een paar nog, want het is bijna uitverkocht. Ruim 10.000 man. Dat is ook leuk voor jullie. Is dat ook een van jullie hoogtepunten met Kabaal?
1: Zeker. Ja, dit is natuurlijk een van de hoogtepunten, absoluut. We spelen 43 jaar met elkaar. We hebben ook wel op meer plekken gestaan, maar dit is wel. Ja, en ook als je een artiest mag begeleiden, dat is toch ook weer iets anders, hè?
0: Ja.
1: Dat is wat anders dan je eigen show afdraaien. Dit is opletten en ervoor gaan.
0: Oké, nou, ik wens je veel plezier, Arnold. Leuk dat je even aan de telefoon wilde komen. Ja. En het optreden van Henk Wijngaard gaat binnenkort ook te zien bij ons op TV Oost.
1: Leuk.
0: Arnold, dankjewel. Veel plezier. Hoi, hoi. En grasmaaien op

0: in het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen. Trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag gaat het hier gebeuren. Klootschiet.
2: Wij zijn Klootschiet.
0: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Een druk hier, hè?
2: Ja.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
15: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie holt van holt.
7: Radio Oost, thuis in Overijssel.
16: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

0: speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: True Lease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: Radio Oost, de

0: Ik ben benieuwd of hij op de verjaardagslijst staat van Cor en Marjolein. Want hij is vandaag jarig. Ik heb het over Billy Joel en The Uptown Girl.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Goedemorgen, we hebben Django Wagner te gast vandaag bij ons. Hoe is het?
2: Ja, nou, goedemorgen Bert. Ja, goed. Heel erg goed. Ik ben vanmorgen natuurlijk weer lekker op tijd vertrokken om gewoon gezellig hier bij Radio Oost te zijn. En natuurlijk om samen met jou even lekker te kletsen. En natuurlijk ook over mijn nieuwe EP.
0: Ja, want jij kiest bewust voor klein, puur en persoonlijk. Want je hebt een akoestische EP uitgebracht met bekende nummers als Waarom ben jij gegaan, De muzikant en Diep in mijn hart. Een compleet andere sfeer. Waarom heb je dat gedaan?
2: Nou, sowieso omdat ik hou van natuurlijk ook van echte muziek maken. En het is gewoon een geweldig orkest natuurlijk samen met Rosema Trio. En ik vond dat... we hebben dat na aanleiding van Theater Carré, die ik vorig jaar september heb gedaan, hebben wij een hele mooie show gegeven. En ja, dat smaakte naar meer. En zodoende hebben we ook deze EP opgenomen.
0: Mooie Carré, hè?
2: Ja, het is geweldig. Het mooiste theater. Tenminste, misschien is het niet iedereen mee eens.
0: Ja,
2: maar het mooiste, mooiste theater van Nederland. En als je daar binnenkomt, je ruikt, je ziet, je proeft gewoon de sfeer van een echt theater. En het is ook gewoon iconisch. En je komt er ook niet zomaar in. Dus ik ben heel erg blij dat ik er wel mocht optreden samen met de mannen van het Rosenberg Trio.
0: Ja, want die hebben jou ook veel gebracht, hè? De mannen van het Rosenberg Trio.
2: Sowieso. Mijn eerste liedje Kali is samen met het Rosenberg Trio opgenomen. En daar ben ik ze natuurlijk ook eeuwig dankbaar voor. Want het is... Het laat ook de mensen een deel zien van mijzelf. Van mijn afkomst, van mijn roots. Dat ik samen natuurlijk met de mannen van het trio spel.
0: Het is gewoon een evergreen geworden, Kali. Want op elk feestje komt hij wel een keer voorbij.
2: Ja, elke keer moet ik hem wel gezongen hebben bij mijn optredens. Anders is mijn set niet ook compleet. Hij verveelt nog steeds niet. En heel veel artiesten, of tenminste, en heel veel mensen zeggen tegen mij: verveelt dat liedje nog niet? Ik zeg nee. Ik zeg elke keer als ik op een ander podium sta en er staan andere mensen voor mij, dan krijg ik ook weer de vibe van die mensen. En ja, dan beleef ik mijn eigen liedje elke keer weer overnieuw.
0: Maar je kan hem ook op elk moment, wat ik draai ook regelmatig, je kan hem ook op elk moment instarten. Iedereen is meteen vrolijk. Iedereen doet mee vanaf de allereerste noot.
2: Ja, het is altijd feest. En het maakt ook niet uit, bijvoorbeeld net bij mijn optredens ook. Al moet ik ergens om 7 uur optreden of om 2 uur 's nachts. Het maakt allemaal niet uit. De mensen worden er vrolijk van. En wij zijn toch ook gewoon een soort van animatieteam of entertainment team voor de mensen. En als de mensen vrolijk worden, dan worden wij het toch zelf ook.
0: Ja, het is 11 over 11 vandaag. Te gast dus Django Wagner tot 12 uur. We gaan wat liedjes van hem draaien. En Kali hebben we al voor 11 gedraaid hier op Radio Oost. En elke zaterdag natuurlijk ook even de verjaardagskalender.
3: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Hier is een feestje, hier is een feestje. Hiep en de piep, hoera! Ik ben benieuwd of ze jou ook op de kalender hebben staan, Django. Cor en Marjolein, goeiedag.
4: Goedemorgen, Ben.
2: Goedemorgen,
4: Django.
2: Goedemorgen. En van harte gefeliciteerd, beiden.
4: Dankjewel. Hoe waren jullie hoe waren je dropjes?
2: Nou, die waren heerlijk.
4: Lekker, hè?
2: Ja.
4: Ja, dat zijn echte Nijverdalse koninekeutels zijn dat.
2: Ja, ze waren heerlijk. Ze waren heerlijk. Dankjewel dan.
4: Mooi.
0: Maar staat Django bij jullie op de verjaardagskalender,
4: zeker,
0: Cor?
4: Ja.
0: Heel goed.
4: Ja.
0: Hij is vandaag niet jarig, toch?
4: Hè?
0: Hij is vandaag niet jarig, hè?
4: Nee, maar we willen eerst eventjes die jongen die bij de Voice heeft gewonnen. Dat is gefeliciteerd.
5: Ja.
4: Die hebben het fantastisch gedaan. We hebben gisteravond gekeken. En heb het heel leuk. Ruben heeft het heel goed gedaan.
5: Ja.
0: Nou, Ruben Hille, die heeft gewonnen, komt het Hengelo. Maar wie zijn de jaren vandaag, Cor en Marjolein?
4: Nou, dat is als eerste Hans Dagelet, 81 jaar.
0: Was hier nog een keer te gast in het Cultuurcafé, de vader van Tatum.
4: Ja, dan is Edwin Evers, 55 jaar.
0: Edwin Evers vandaag jarig, 55.
4: Ja, dan is actrice Ellen van Rijn.
0: Ja?
4: Ja, dat is 59 jaar.
0: Zat zij ook niet in goede tijden, slechte tijden?
4: Nee, het is Maastricht.
0: Oh ja.
4: Ja. Nou, dan is jarig Billy Joel.
0: Zeker.
4: 77 jaar.
5: Ja.
4: Dan had het geboortedag geweest van bij de Griet Titulaar.
0: Ah, de wondere wereld.
4: De wondere wereld. Dan acteur Albert Finney uit de film Annie.
0: Ja.
4: Die had 80 jaar had hij geworden.
5: Ja.
4: En Grant Hackett, dat is een zwemmer. Die is 47 jaar geworden. En Kaddins Berger, dat is de actrice, die is 81 jaar.
0: Oké, nou, dankjewel hè.
4: En ik heb nog een appje gehad van Rianne,
0: ja,
4: van de dierenarts.
5: Ja.
4: Ze zegt, Marjolein, als jij tevreden bent met één kanarie, dan moet je dat zo houden.
0: Ah, oké, we hebben het over, je hebt een kanariekooi gekregen van Bas en ondergetekende.
5: Ja.
0: En die is heel erg groot en Bas zei van, ja, daar moet eigenlijk nog wel een diertje bij.
4: Nee.
0: Ja, maar jullie houden het toch bij Pietertje 2.0?
4: Ja, ja, zeker, Bert.
0: Het is jullie goed terecht.
4: Nou.
0: Groetjes.
4: Doei.
0: Hoi. Mocht jij een vraag hebben voor Django, stel hem even via de app.

0: Als jij kon voelen op radio's, Django Wagner. En ik heb Charles aan de telefoon. Charles, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas, Bert en Django.
0: Ja, Bas is onderweg. Die heeft even een...

0: tussen. Ja, daar, dat is een soort van. Dat ligt er net even anders, maar het merendeel. Ja, gewoon voor Discogs-prijzen, zeg maar.
1: Precies.
0: En dan zonder de shipping.
1: Ik vind het echt tof, Robert. Want heel veel mensen denken bij vinyl toch echt wel aan. Een beetje de oudere muziek, hè? De Golden Earrings, die op platen. Maar ja, ook natuurlijk. Techno House is best wel veel gewoon gedrukt op LP's.
0: Ja. Nou ja, dat is dus het hele ding. En dat was ook wel een beetje van waarom ik het wou organiseren. Omdat bij de meeste vinylmarkten, daar kom je inderdaad veel punk, rock, akoestisch tegen. En ik miste ook gewoon een beetje een plek waarbij je dus andere dingen tegen kon komen. Waaronder dus elektronische muziek. En nu hebben we best wel wat standjes staan die dat verkopen. Ook iemand die zijn eigen label heeft en die dingen van zijn label verkoopt.
1: Leuk!
0: Dus dat is, dat is super tof.
1: Oh jee, dus die bak onder de toonbank, die kan ook nog worden gevuld met de mensen die daar ook staan. De platen daarvan.
0: Ja, we waren net al een beetje aan het uitwisselen.
1: Je wilde vanaf, maar eigenlijk komt het allemaal vinyl weer thuis in.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik vind het echt leuk. Vanaf 12 uur zijn jullie open. Tot hoe laat kunnen ik nog terecht als ik even een kijkje wil komen nemen?
0: Ja, tot 5. Oh. Maar misschien is die bak onder de toonbank wel nog tot iets later open. Ja. Vorige keer ging het echt tot laat door. Bleven mensen blijven plakken en muziek blijven luisteren.
1: Heel leuk. Ja, er is niks mooiers dan dat. Heel veel plezier vandaag. En ik hoop dat je iets meer verkoopt dan dat je weer mee terug naar huis neemt.
0: Ja, dankjewel.
1: Doei doei.
0: Doei doei.
2: De Radio Oost Vinylweek.

Home op Radio Oost. Zij wordt vergeleken met Whitney Houston. Ja, door niemand minder dan Robbie Williams. En ze treedt vanavond ook nog een keertje op. 8 uur gaat het zover zijn. De hele Ziggo Dome is uitverkocht. Olivia Dean met haar hit So Easy to Fall in Love op Radio Oost.

0: Amy MacDonald. En dit is de Life of Radio. Oh, sorry, ik was even lekker met Wieke aan het kletsen. Zo leuk dat jij bent op de zaterdag, Wieke.
1: Ja,
0: hoeveel dagen heb je gewerkt deze week?
1: 8? Dit is dag 6. Ik ga zo lekker het terras op.
0: En maandag ben je er gewoon ook weer. Nou, for once and for all, de laatste keer dan deze week. Wat voor nieuws heb je bij je?
1: Ja, de politie in Raalte is op zoek naar getuigen van een botsing. Bijna 2 weken geleden botsten er 's nachts 2 fietsers op elkaar in een tunneltje onder de N35. Een van die 2, een man van 58 uit Raalte, raakte zwaar gewond, werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar begin deze week, maakt de politie vandaag bekend. De politie doet nog volop onderzoek naar wat er nou precies in dat tunneltje is gebeurd. Er rijden vandaag geen intercities. Tussen Amersfoort en Zwolle komt door werkzaamheden op dat traject heb je nog de hele dag last van. In elk geval tot 11 uur vanavond. Je kunt de sprinter pakken, maar dan ben je dubbel zo lang onderweg. En Naomi van der Belt uit Lutten maakt vandaag haar profdebuut als kickbokser. Begon ooit met voetbal, maar koos dus daarna voor het boksen. En ze heeft nu maar 1 doel.
2: Om de beste van de beste te worden. Om de belt te halen in Enfusion of andere grote organisaties. Die moet gewoon straks om mijn middel zitten. Dat is wel het doel.
1: Ja, ik zag jou ook even fronsen in Enfusion.
0: Ja, wat is dat? Dat klinkt
1: dus
0: als thee.
1: Vanavond het toernooi.
0: Oh, oké. Okay. En daar kan je dan zo'n grote riem, zeg maar. Ja. Oh, echt. Ik, ja. Dat wordt heel veel mensen worden boos op mij. Maar op zo'n, daar kan je dan zo'n ding winnen en die kan je dan omdoen en dat is haar doel. Ze
1: absoluut
0: wil gewoon graag winnen.
1: De ultieme prijs, die wil ze gaan winnen. En dat nice kan dus gaan lukken vanavond. Als je net als wij niet zo heel veel hiervan af weet, dan kun je heel even kijken op rtvoost.nl. Daar zie je een prachtig verhaal van Naomi dus uit Lutten. En José, ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Want vanaf nu klinkt het weer zo in het centrum van Deventer.

0: Ja, het is,
1: het is heerlijk hoor. La, la, la, la. Het enige wat ik altijd heb, is dat ik dan dus geen kleingeld bij mij heb.
0: Oh,
1: dus
0: en kan ook met een tikkie, zag ik.
1: Kan het met een tikkie tegenwoordig?
0: Ja, een QR-codetje op dat centenbakkie geplakt.
1: Oh ja.
0: En dan kun je er niet meer onderuit.
1: Oh nee, heel goed. Nee, ik wil dan altijd, ik vind dat als een lekker geluid. Als die centjes dan zo in dit bakje. Maar heel eerlijk gezegd, Deventer klinkt dus weer zo. Ik heb dit al lang niet meer op straat gezien. Ook in Zwolle niet.
0: Jammer hè, op heel veel plekken sterft het uit inderdaad. Wel Hollands erfgoed. In Deventer was het een jaar lang niet te horen. Het orgel is namelijk meer dan 100 jaar oud. Moest nodig worden opgeknapt. De burgemeester van Deventer. Die mocht letterlijk en figuurlijk de boel net weer aanslingeren. Dat heeft hij gedaan. En morgen dan is dit orgel ook te horen op de middenstip van de Adelaarshorst.
1: Leuk.
0: Vlak voor de aftrap Go Ahead Eagles tegen PSV.
1: Heel erg leuk.
0: Nog heel even terug, hè? Naar die ene waar het de hele dag over gaat. Ruben Hille, daar gaan we het over hebben. De winnaar van The Voice of Holland van gisteravond. Die krijgt een hele mooie start van zijn carrière. Hij staat namelijk 10 keer in het voorprogramma van Suzanne en Freek. Wow. Tijdens hun concertreeks in het Gelredome binnenkort. En zij waren ook zijn coach toen hij dus gisteravond won. Een bijzonder verhaal is dat.
1: Ja, dat is heel bijzonder. En die winst die klonk zo.
2: De winnaar van The Voice of Holland 2026 is... Ruben!
1: Yes. Ik vraag me dan dus af hoe dit gaat. Of, want Chantal Jansen hoorde je. Of Chantal dan dus voor de spiegel staat en dan denkt... ik ga dit even oefenen. Dus dat je dan thuis... ik kan me dit helemaal... ik hoor dit helemaal voor me. Dat Chantal dan dit dus aan het oefenen is. Ja, lijkt me dus echt fantastisch. Ruud, even kijken hoor of die al gereageerd heeft. Oh, ik heb wel een appje. Oh nee, dat zijn foto's van mijn stiefmoeder.
0: Oh,
1: met
0: leuk.
1: Van een lama.
0: Oké.
1: Nou, goed. Dat is echt geen grap. Het is nou, bijzonder. Even kijken hoor, Ruben Hillen. Nee, die zegt, ik ga heel even vragen wanneer ik tijd heb vandaag. Ja, dat is natuurlijk nu een druk bezet man.
0: Ja, joh, die is hartstikke druk. En die moet zich dus gaan voorbereiden op 10 shows in het Gelredome. Ga er maar aan staan.
1: Nou.
0: En die beginnen al volgende week.
1: Volgende week?
0: Ja.
1: Holy.
0: Ja.
1: Oh, dat is heel... Ja, ik las dat hij dan voor Hanna May aan de beurt is, hè. Want ik had tijdens mijn bevrijdingsfestival vrouwen aan meiden aan de hekken staan. Ja. Die eigenlijk alleen maar van Hanna May kwamen. Die daar ook 10 keer naartoe gaan.
0: Ja, en Ruben is dan het voorprogramma van...
1: Van Hanna May. Ja, precies. Hij, nou, goed. Het voorprogramma van het... Nou, nog heel één keertje hoor, Ruben. Want die wil zo blij.
3: Iedereen ontzettend bedankt voor het stemmen. Ja. Ik kan het nog steeds niet geloven.
0: Nee.
3: Echt fucking lief. Hartstikke bedankt en een dik shout-out naar alle andere talenten, want iedereen is super. En de coaches ook. Dankjewel. Bier drinken. Dat ga ik nu doen.
0: Ja, dat is ook vandaag
1: precies de reden waarom ik hem niet aan de telefoon krijg, denk ik. Wieke, dankjewel. Ga lekker genieten op het terras.
0: Is het een beetje weer voor het terras?
1: Ja, eigenlijk was de ochtend heel mooi.
0: Ja.
1: Ja, en nu krijgen we steeds weer wat meer bewolking erbij. Soms is ook de zon zelfs even helemaal weg.
0: Okay.
1: Ik dacht dus ook, het wordt supermooi weer. Dus ik heb voor het eerst mijn zomer... Het is toch zo'n momentje, weet je wel, dat je voor het eerst met blote benen naar buiten gaat?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, dat zag iedereen hoor in de straat. Want ze geven echt licht zo. Ze hebben helemaal geen zonlicht gezien met die benen van mij. Maar uiteindelijk wordt het een graad of 18 tot 19. Dus nou, ik, ja, het kan wel.
0: Oké.
1: Je kan wel gewoon het wel.
0: Nou, doei.
1: Dag, veel plezier.

0: We moeten nog een beetje werken wel aan de uitspraak van de AI. Stefan Klein-Koorkamp, Stefan Klein-Koorkamp. Ach ja, hij luistert overal, hè? Weet ik uit ervaring.
1: Je luistert naar José de Bruin. Oh, je luistert naar José de Bruin.
2: Jouw zaterdagmiddag, host.
0: 80 kaarsjes blaast hij uit. 60 jaar is hij getrouwd. En het is 50 jaar met de vlam in de, pijp. Het is tijd voor een feestje voor Henk Wijngaard. In Nieuw-Leuzen vandaag tijdens de Dondersdikke Tentparty. Hij viert dan die 3 jubileums. Het muziekfeest barst vanavond los. Maar vanmiddag op dit moment is het ook allemaal al ja, veel vertier. Stefan Klein-Koorkamp is daar dus bij. Stefan, goedemiddag.
3: Ja, hallo. Ik ben nog steeds even aan het bijkomen van je eigen jingle.
0: Sorry. Ja, ik dacht, ik maak eens een keer wat leuks voor je. Ja, alsjeblieft.
3: Heel leuk gedaan.
0: Dank je.
3: Ja, dank je wel.
0: Ja, graag gedaan.
3: Ook namens mijn moeder, denk ik. Die vindt dit ook heel leuk.
0: Dan stuur ik het even naar de door.
3: Ja, fijn. Dank je wel. Dan nu, waar het echt om gaat. Mm-hmm. Zo'n jingle is leuk, maar ik kijk hier naar een hele mooie gele vrachtwagen, een Scania. En ik ben bij een van die iconische wegrestaurants die onze provincie rijk is. Namelijk... De lichtmis, dat is bij Zwolle, bij die toren. En kijk eens aan, daar komt het feestvarken zelf komt mij al tegemoet lopen. Ik had hem een paar keer gezegd, Henk, blijf lekker zitten, je hebt een drukke dag vandaag. Maar hij is enthousiast, je hebt er zin in, of niet, Henk?
4: Ja, ik even zwaaien naar die mensen daar beneden. Ze hebben mijn balletje mayo afgepakt. En die heeft Peter zelf gedaan. Of een Hensel heeft het gedaan.
3: Wacht even.
4: Volgens mij heeft Hensel dat stiekem zelf op zitten knijteren.
3: Ja, maar we zijn hier bij de lichtmis. We zitten boven en we kijken naar beneden naar die oude Scania van jou.
4: Hier begon het. Ik reed voor LB, meubelgigant. En met Harry, als we s'avonds terugkwamen van een dag zwaar werken... uit Zwolle met die rottige rotmeubels slepen. En dan stopten we hier. En dan gingen wij Bertus en Henny van de lichtmis. Zo heette dat, Bertus en Henny van de lichtmis. En dan gingen we weer een balletje mayo eten. Of, als we erge honger hadden, een schotel. Dus eigenlijk, ik ken dit al heel lang.
3: Dan is de cirkel dus wel een beetje rond nu vandaag.
4: Langer dan 15 jaar geleden.
3: Hey, en die oude vrachtwagen, die oude truck van je staat daar... veel op...
5: Hallo.
3: Veel op platen hoe ze te zien en dergelijke.
4: Een jong meisje van 22. Hij is leuk, hè?
3: Ja, hij is helemaal gerenoveerd. Het is een zij.
4: Denk erom.
3: Hij is helemaal gerenoveerd. Ja. En je bent vanochtend opgehaald met die vrachtwagen en toen hierheen gebracht.
4: Ja, ik heb even een paar traantjes weggepikt.
3: Toch wel, ja?
4: Ja. Het was een heel mooi emotioneel moment. Dat je iets terugziet, alsof je door een luik kijkt, terug in de tijd. En dan denk je, waar is die tijd gebleven? Dat ik, ineens zie je die auto's rollen en dan denk je, potdorie, waar is die tijd snel gegaan?
3: Want we zijn 50 jaar na met de vlammende pijp.
4: 50 jaar na data. City Scania, die staat weer voor mijn neus.
3: Hey, en dan vanavond het grote jubileumconcert hier 10 minuutjes verderop in Nieuw-Leuzen. Ja. Heb je er zin in?
4: Kunnen we de tent zien?
3: Je kunt het net niet zien, helaas.
4: Ja, ik heb er zin in. We gaan om 4:30 gaan we die kant op. En om 4:30 ga ik met Kabaal, die kennen jullie heel goed.
3: Ja.
4: Uit Weijen, Olst, waar komen ze weg? Arnold Nijland. En dan gaan we met de band Kabaal gaan wij een mooi show neerzetten, hoop ik. Ja, die jongens hebben gerepeteerd. We hebben er een extra stuwgitarist bij gezet. Een lap stuwgitarist. Marcel Parijs heet hij. En het schijnt een hele goeie te zijn.
3: Ja, dan moet je dat maar aannemen.
4: En dan, ik weet niet, ik heb nog geen repetitie op. Maar ik ga maar 4:30 ga mijn oortjes in doen. Voor de monitors. En dan pak ik mijn microfoon. En dan ga ik met die jongens vanmiddag even een aantal liedjes doornemen.
3: En is er dan na 50 jaar nog spanning?
4: Zeg genoeg of niet?
3: Was het een heel veel betekenende zucht?
4: Een te diepe zucht. Ja. Een te diepe zucht, ja. Een zucht van... wat Nico en ik zeiden eergisteren... tijdens een interview van Met het oog op morgen... zei Nico, Henk, wat vind je ervan? Ik zei, Nico, ik heb maar één wens. Hij zei, ik denk dat we dezelfde wens hebben. Ik zei, nou, zal ik het maar zeggen? Ja, zeg jij het maar. Ik zeg, ik wou dat het... En toen zei hij er gelijk bij... Dat het zondag was.
3: Dat het erop zat. Nou, ik ga toch. Ik loop heel even naar beneden. Dankjewel, Henk. Wij spreken elkaar nog. Want wij zijn er vanavond uiteraard ook bij.
0: Tuurlijk. Je moet wel opschieten, Steve. Want ik heb aan de andere kant heb ik de man die gisteren de Voice won aan de telefoon. Vind je het goed als ik hem even... dat doe ik gewoon even een combinatie.
3: Ja, dat is goed. Dan loop ik even,
0: dan loop
3: ik even
0: verder. Helemaal goed. Want aan de telefoon is hij de enige echte Ruben Hillen. Ruben! Hey, hallo.
2: Hallo.
0: Wat klink jij hartstikke vrolijk en eigenlijk niet alsof je een kater hebt.
2: Ik ben blij dat het zo klinkt, in ieder geval.
0: Gefeliciteerd, man. Wat een gek.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Je hebt gewoon de Voice of Holland gewonnen. Vertel even, wat ging er door jou heen en zo, die klassieke sportvraag?
2: Ja, gisteren kreeg ik ook de vraag van, we willen eerste reactie. Maar zou ik ook wel willen, maar ik wil het nog steeds eigenlijk niet.
0: Nee, het lijkt me echt insane. Gisteren zei je ook al, ik ben gewoon heel nuchter, ik zie het wel allemaal. Maar je hebt gewoon een platencontract gewonnen, je hebt The Voice gewonnen... en je gaat in het voorprogramma staan van Suzanne en Freek over een week.
2: Ja, snel hè?
0: Ja, ik kreeg het hier helemaal benauwd van.
2: Ja, anders ik wel. Ja, het is maar wel echt superleuk, heel veel zin. 10 keer achter elkaar, dat is 40.000 mensen in de Gelderdome. Maak je niet elke dag mee?
0: Holy shit, ja, ik denk dat jij die nog veel vaker gaat meemaken. De reacties zijn eigenlijk alleen maar super positief, hè?
2: Ja, wat ik voor zover ik nog een beetje heb kunnen kijken, wel. Ik zie weinig stroom eigenlijk wat er overheen komt.
0: Heerlijk toch? Ook wel een keer mooi.
2: Ja, je mag het er niet mee eens zijn. Dat is ook logisch. Het blijft een kwestie van smaak en dat is ook wel prima.
0: Ja, tuurlijk. Hey, jouw nieuwe nummer, hè? 20 Seconds. Ja, dat is meteen ook wel weer even een knaller.
2: Ja, daar hebben we ook echt wel voor gegaan. Ik heb met Arno Krapman, dat is ook de producer van Suzanne en Freek, hebben we in de studio gezeten. Ik heb ook gezegd, ik wil eigenlijk gewoon, het komt begin mei uit, wat het mooie weer. Mm-hmm. Dus ik wil eigenlijk gewoon een liedje wat vrolijk is. Een beetje goed gevoel geeft en waar mensen gewoon leuk al mee kunnen knikken.
0: Ja, dat is wel gelukt, vind ik.
2: En dat is volgens mij wel gelukt.
0: Ja, ik vind het echt een heerlijke plaat die je hebt gemaakt. Oh, Ruben, heb je vannacht wel een beetje kunnen slapen? Want je zei gisteren nog tegen mij dat je echt niet had gegeten, dat je echt kak had geslapen. Ging het beter vannacht?
2: Ik heb heerlijk geslapen. Maar misschien een klein beetje verdoofd, toch? Dus,
0: heel leuk. Hey, neem ons nog even mee in de rest van deze week. Want je gaat dus denk ik nu repeteren voor het Gelderdome.
2: Ja, het zal even gerepeteerd moeten worden, inderdaad. Mm-hmm. Volgens mij... we hebben nog wel wat interviews staan. Andere gesprekken voor volgende week. Mm. Een heel plan moet nog opgezet worden. Er komt... ook nog een videoclip aan voor het nummer. Dus,
0: ongelooflijk.
2: Heel veel plannen nog komende week. Ja, en dan vrijdag begint het Gelderdome.
0: Ja, ongelooflijk. Ik vind het echt zo vet. Geniet er vooral ook van. Dankjewel dat je ondanks met je brakke kop toch heel eventjes bij mij wilde hangen.
2: Ja, tuurlijk. Bedankt dat jullie het...
0: jij bedankt. Niet wij bedankt, jij bedankt. Jij bedankt. Heel leuk, Ruben. Dankjewel. Ik ga snel weer terug naar Henk Wijngaard. Het is een rare toestand hier allemaal. Dag.
2: Ja, doe hem de groetjes.
0: Oké, Steve, kan jij even Henk de groeten doen van Ruben Hillen?
3: Ja, ik ben net naar beneden gelopen. Maar ik zal zo meteen, als ik naar boven ga, zal ik hem even de groeten doen.
0: Heel goed.
3: Doei, Ruben. En als Ruben over 50 jaar zijn jubileum viert, dan ben ik erbij, hoor.
0: Ja, helemaal goed. Hoor je het, Ruben?
3: Ja, dat wil ik niet missen.
2: Ja, helemaal goed.
0: Ja, leuk.
2: Helemaal goed.
0: Even kijken, hoor. De goede schuif dicht. Ja, Stefan, nu ben jij weer. Je hebt nog 1 minuut 50.
3: Nou, dan loop ik gewoon even naar die vrachtwagen toe. Want ik ben beneden, er wordt wat gefilmd. Er gaat nu een klep open. Ik denk dat Henk hier zo meteen gaat optreden. Ik ga het even vragen. Hallo, waar kijken we naar? Hè? Waar kijken we naar?
5: Ja, de truc van Henk Wijngaard, hè.
3: En wat doet dat met je?
5: Niet veel.
3: Gewoon
5: stomkieken.
3: Ja, je hoort het. Dol enthousiaste fans hier. Dol enthousiaste fans voor Henk Wijngaard. Er klimmen wat mensen in de truck. Ik wil even naar voren. Er worden wat foto's gemaakt. Nou,
6: hallo.
3: Mooi gelukt.
6: Ja, prachtig geworden.
3: Ja, wat is er zo mooi aan? Ik heb hier namelijk geen verstand van.
6: Ik heb altijd een zwak gehad voor de Scania 1-serie, maar dit is wel een heel unieke.
3: Wat is er zo uniek aan de Scania 1-serie?
6: Ik vind het model gewoon mooi.
3: Dat is het gewoon. Dat is verder niks apart. Het is gewoon mooi.
6: Nee, niks apart.
3: En dit is dan dus de truck van Henk Wijngaard, die helemaal weer opnieuw in de verf en in alles glimt en blinkt. En het is prachtig. Maakt het dat dan extra speciaal?
6: Nou, die auto heeft voor mij altijd een plekje gehad. Als kind had ik hem als poster boven het bed hangen. En diezelfde foto hangt nou nog steeds in de kamer. Ik ben nu 54. Echt waar.
3: 50 jaar na, met de vlam in de pijp, hangt de poster er nog steeds.
6: Van Henk, en die staat bij ons in de kamer, hangt die aan de muur.
3: En toch wel verraad dat u een eindje heeft moeten rijden hierheen?
6: Ja, wij zijn zelf ook met de vrachtwagen gekomen. En wij komen uit Brabant.
3: Hij wordt gestart. Hoe klinkt hij?
6: Mooi. Geweldig.
3: Mooi, hè?
6: Geweldig.
3: Ik ga heel even... Ja, 15 seconden, dan ga ik hem afronden, dan ga ik hem afronden. Wie wil er nog iets zeggen over Henk Wijngaard? Ik heb nog 10 seconden.
7: Zeg iets.
8: Nou, ik ben best groot fan van Henk Wijngaard. En dus mijn broertje en ik willen graag met hem op de foto.
0: Komt goed.
3: Nou, dan gaan we dat regelen. Doei, José.
0: Doei.
9: Wij zijn Neder-Saxen. Trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
10: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren.
11: Klootschieten.
12: Wij zijn klootschieten.
9: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
10: Wat drukt hier, hè?
12: Ja.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
17: Voor het maaien van je gras.
13: Voor het reinigen van je terras.
17: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
18: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
19: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
5: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Thuis van toen en nu. Loonstra.
1: Papier de Sier, Papier de Sol, 1965. Frans Gal die won voor Luxemburg dat jaar het Eurovisie Songfestival in Napels. Was dat? Ja, zeker. Geschreven door Sarah Gainsbourg. En Papier de Sier, Papier de Sol betekent zoiets als wassenpop, zemelpop. Goed. 7:07. Goedemiddag. Dank aan José de Bruin voor 2 uur lang weekend Overijssel. Morgen is het er weer tussen 12 en 2, uiteraard. Net als vandaag. Je kunt hem herschrijven vandaag.
2: 1970.
1: Zeker. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Je kunt van de 40 titels er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde hoor je dan tussen 5 en 6 uur. Verder hebben we weer mooie vergeten platen. En uiteraard ook weer het spel der spelen. Waarbij ik nog in één keer zie dat de jingle die daar voor bestemd is, nu wel klaar staat, inderdaad.
3: Cryptogrammofoon.
1: Zeker, zoek de plaat achter de zoekzin en dit is de opgave.
4: Sandalen in een stad.
1: Volgens mij is het te doen, zeker. 0645671331. De hitlijst, of het antwoord is te vinden in de hitlijst van 9 mei 1970.
4: Het klinkt een beetje poëtisch. Sandalen in een stad.
1: Ja, welke plaat hoort daarbij? 0645671331.
4: Oene. Ja. Sandalig hoe ingewikkeld je dit maakt, hoor.
1: Nou ja, dat
4: succes.
1: Valt er wel mee, Wieke. Oké, je kunt hem insturen via 0645671331, je antwoord. En tegen 2:30 hoor je het nieuws van toen. Wat gebeurde er op 9 mei 1970?
0: Toppers van toen en nu. Ja.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1970? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

We were all wounded at Wounded Knee. Het nummer gaat over het bloedbad van Wounded Knee, ja, in Amerika. Dat plaatsvond op 29 december 1890... waarbij meer dan 200 Indianen werden gedood door de Amerikaanse cavalerie. En in 1973 werd het dorp Wounded Knee 71 dagen lang bezet door leden van de American Indian Movement. Ja. Redbone hoorde je. Het eerste uur van de toppers van toen en nu. Daarin staan de jaren 60 een beetje centraal. Zo hoor je straks Ben ik de Min van Armand. Die hebben we een tijd niet gehoord. Daarvoor I'm Gonna Knock on Your Door van Eddie Hodges. En nu allereerst You Were on My Mind van Christian St. Peter.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: Ja, goede plaats hoor. Drive Safe hoorde je op Radio Oost. Terug naar 9 mei 1970. Het nieuws van toen. En hoe was het weer op die dag? Dat hoor je nu van Jan-Willem Kobus.
1: Het nieuws van mei 1970. De Franse regering onder president Pompidou werkt aan economische hervormingen om de groei te stimuleren en de werkloosheid te beperken. Tegelijkertijd bereiden politieke partijen zich voor op de toekomstige verkiezingen, waarbij de nasleep van de studentenprotesten van 1968 nog altijd voelbaar zijn.
2: Eh bien, en effet, hier soir, le président de la République et madame Georges Pompidou présidaient le gala des Saint-Cyriens à l'Opéra.
1: De Amerikaanse arbeidsbeweging is in rouw. Walter Reuter, de invloedrijke leider van de United Auto Workers en fel voorstander van burgerrechten, is omgekomen bij een vliegtuigongeluk in Michigan. Reuter was een sleutelfiguur in de Amerikaanse politiek en een bondgenoot van wijlen Martin Luther King. Zijn privéjet stortte neer tijdens de landing. Geen van de 6 inzittenden heeft het ongeluk overleefd.
3: Walter Reuter can be said to have done more for American workers than any other leader in the labor movement.
1: In Cambodja wordt hevig gevochten. Regeringstroepen, gesteund door Amerikaanse en Zuid-Vietnamese eenheden, proberen strategische posities te heroveren op communistische strijders. De situatie in de regio wordt door waarnemers als zeer instabiel omschreven.
4: In 1970, during the Vietnam War, President Nixon authorizes sending US troops into Cambodia.
1: NASA heeft bevestigd dat de voorbereidingen voor de volgende Apollo-missie volgens schema verlopen. Na de bijna-ramp van Apollo 13 wordt extra nadruk gelegd op veiligheidscontroles. De volgende bemande vlucht staat voorlopig gepland voor later dit jaar.
5: Houston, we have a problem.
1: En dan nog het weer. Het blijft vandaag wisselvallig met perioden van zon, afgewisseld door buien, vooral in het binnenland. De temperatuur schommelt rond de 14 graden. Morgen wordt iets droger weer verwacht.

Cynthia Rombry, Hemel en Aarde. Ja, ze deed mee in het Eurovisie Songfestival 1998. En eindigde toen als vierde. En daarvoor, ja, The Pipkins en Gibby That Thing staat in de hitparade van 9 mei 1970 op nummer 23.

0: vergeten plaat.
1: Ronald de Jong uit Westerhaaf, Vriezenveense Wijk. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ronald.
1: Ja, je zit niet thuis, hè? Maar waar wel?
2: Ik zit nu op dit moment in de bestuurskamer van de voetbalvereniging Voorwaarts.
1: Ja.
2: Dus laat ik maar even binnen blijven en niet naar buiten gaan.
1: Waarom niet?
2: Nou ja, als ik een telefoongesprek moet voeren, dan is het hier wat rustiger als langs de kant.
1: Ah, wordt er al gevoetbald?
2: Er wordt al gevoetbald.
1: Ja.
2: Even kijken, ze zijn nu de minuut of 7 onderweg.
1: En tegen wie moeten ze?
2: Ze spelen tegen Averest. En het is nog steeds 0-0.
1: 0-0, zo Frits van Turen houdt zeggen. Ja,
2: dat dacht ik.
1: Maar je hebt wel even tijd kunnen vrijmaken voor een vergeten plaat. Welke?
2: Dat is Kiddy Kiddy Kiss Me. Dat is het origineel, gezongen door Paul Anka en Rita Pavone.
1: Oh, en dan... wie had dat ook in het Nederlands? Dat was toch... hoe heet die ook? Kiddy Kiddy Kiss Me. De Nederlandse Nederlandstalige uitvoering.
2: Dat klopt.
1: Highway.
2: De Nederlandstalige uitvoering.
1: Zeker.
2: Highway.
1: Maar goed, het origineel, ik wist helemaal niet dat de Nederlandse uitvoering een cover was, joh. Maar
2: ja,
1: nu wel.
2: Ik heb die hele LP toen die tijd gekocht. En dat is dat Paul Henke allemaal Duitse liedjes zingt. En daar staat deze ook op.
1: Ja, yeah. Nou, dan gaan we draaien. Wat denk je, wat gaat het worden vanmiddag in de wedstrijd?
2: Ja, op zich zijn we uitgespeeld, we zijn veilig gespeeld. Dus ik zou zeggen, laten we lekker voetballen. Maar de trainer heeft nog altijd een doel. Er is nog kans op een periodetitel en dat heeft hij hier in de bestuurskamer net verteld.
1: Aha.
2: Ja, we zien het wel, zeg ik.
1: Wat een mooi diplomatiek antwoord, joh.
2: Soms moet dat wel eens.
1: Ik wens je een mooie wedstrijd verder. En ik zou zeggen, heb je de radio aanstaan in de bestuurskamer?
2: Ik heb de telefoon nu aanstaan in de bestuurskamer. En misschien dat ook helpt.
1: Nou, dan hoor je hem zo meteen door de telefoon.
2: Dankjewel in ieder geval voor het bellen.
1: Okay.
2: En ook een fijne middag verder.
1: Dankjewel.
0: De vergeten plaat.

Yes to me, yes to you, yesterday van Stevie Wonder hoorde je voorbij komen op radio de toppers van toen. En nu ga even naar Amerika. We pick the Billboard Hot 100. Crosby, Stills, Nash & Young en Woodstock op nummer 11.

0: Crosby, Stills, Nash & Young hoor je op Radio Oost. Gaat van 15 naar 11 in de Billboard Hot 100 van 9 mei 1970. En nu?
1: Sixpack.
2: Een kwestie van rock and roll.
0: Zeker, ik heb er weer 4 voor je uitgezocht. Rock and roll platen van voor 1963. Pure muziek zonder synthesizers en dat allemaal. En

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartse Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
9: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
10: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
9: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
11: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
9: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: De lente, je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Dit is een radioprogramma.
19: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: De Britse glamrock band Chubby Tiger uit Engeland dus. En hadden hits in de periode 1974-1976. En de band werd in eigen land niet of nauwelijks opgemerkt. En ze behaalden haar successen vooral in Scandinavië, Duitsland, Nederland en België. Het kwam in 1975 Slow Down.
1: Toppers van toen en nu. Loonstra.
0: Tot 5 uur kun je herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1970.
0: Zeker, en in de voorlopige top 3 doet zich een unieke situatie voor. Deze staat voorlopig op 3. Cecilia van Simon & Garfunkel voorlopig op 3. En wie staat op nummer 2? Simon & Garfunkel. The Bridge Over Troubled Water. En wie zou er op nummer 1 staan, althans voorlopig?

0: Nou, tot 5 uur kun je hem nog steeds herschrijven. De hitparade van 9 mei 1970. Ga daarvoor naar de Radio's Facebookpagina. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks tussen 5 en 6 uur. Ook kun je nog steeds meedoen aan de...
1: cryptogrammofoon.
0: Zeker. En dit is de opgave.
2: Sandalen in een stad.
0: Welke plaat hoort erbij? 06-456-71-331. Straks weer een mooie vergeten plaat. En om 3:30 horen we weer het nieuws van 9 mei 1970. En ja, welke platen, welke radio- en tv-programma's staan centraal? Nou, dat hoor je later.
3: Toppers van toen en nu.

0: Ruudje Rottenvrij met mij uit de jaren 90. Daarvoor Zoo, de nieuwe single van Shakira. En A Woman Needs Love hoorde je van Radio.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Diana Ross, ja zeker. Die had in 1961 met twee andere dames de Supremes natuurlijk. Dat heette eerst de Primettes in 1959 en in 1961 veranderde dus in de Supremes. Tot 1969 heeft ze vele hits met de Supremes gescoord en daarna ging ze solo. Ja, ook een respectvolle carrière als soloartieste. Haar eerste soloalbum heet ook gewoon Diana Ross. Daar staat ook één No Mountain High Enough op, geschreven door Ashford en Simpson. Nou, dat is het classic album. En daarop ook een andere single, wat met name in discotheken dat heel, destijds heel goed deed. Ik heb het over Reach Out and Touch van het classic album Diana Ross.

0: Photograph van Ringo Starr, 1973, geschreven door George Harrison en Ringo Starr. In 2002 kreeg dit nummer een nieuwe betekenis voor Ringo Starr na het overlijden van George Harrison. En er zit namelijk een zinsnede in: "But all I've got is a photograph, and I realize you're not coming back anymore." Nou, mooi. Terug weer naar 9 mei 1970. Wat was er in het nieuws? En welke radio- en tv-programma's waren populair? Dat hoor je nu van Willem Kobus.
1: Het nieuws van mei 1970. In Amsterdam zijn vandaag opnieuw spanningen ontstaan rond de geplande aanleg van de metro. In de Nieuwmarktbuurt verzamelden zich tientallen demonstranten om te protesteren tegen de sloop van woningen. De politie hield toezicht, maar hoefde voor zover bekend niet in te grijpen. Actiegroepen hebben aangekondigd hun protesten de komende dagen voor te zetten.
2: Wij hoeven het allemaal niet, hè? Nou, wij. Wat moet je daarbij doen?
1: De Nederlandse spoorwegen hebben bekendgemaakt dat er volgende week opnieuw vertragingen kunnen optreden als gevolg van stiptheidsacties van het personeel. De bonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en een hogere beloning. Reizigers worden aangeraden rekening te houden met mogelijke hinder.
3: En over het feit dat er volgens hen geen behoorlijk overleg is over mogelijke ombuigingen, dat er 1 dag lang sprake was van een grote maar rustig verlopen staking.
1: In Zwolle heeft de gemeenteraad gisteravond ingestemd met plannen voor uitbreiding van de woonwijk Holtenbroek. Met de uitbreiding wil de stad tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar woningen. De bouw van enkele honderden nieuwe huizen moet later dit jaar van start gaan.
4: Zien wij u binnenkort ook eens in Zwolle?
5: Zwolle, het Haag van Overijssel.
1: In Deventer is vanmiddag de jaarlijkse boekenmarkt aangekondigd, die later deze zomer zal plaatsvinden. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers.
6: Dat is molenboeken. Mijn man is molenaar en ieder jaar komen we terug naar Deventer op zoek naar iets wat geeft nog die lijst niet op voldoende.
1: In Zwolle opent morgen een tentoonstelling over moderne kunst in Museum De Fundatie met werk van jonge Nederlandse kunstenaars. Op tv op Nederland 1, Rawhide. Te zien om 7 uur.
7: Last time I seen Jasper's just like that driving. There's driving a hearse.
1: Het spelprogramma 1 van de 8 is er om 8:50. Licht uit, spot aan. Nederland 2 heeft Billy Graham in petto om 7 uur.
8: I don't know how you feel, but I feel proud tonight to be an American.
1: De tv-serie Please Sir is gepland om 8:50. Op de radio op Hilversum 3 om 1 NAR te horen. Oftewel, Nederlands Artiestenrevue.
9: En natuurlijk heten wij ook onze luisteraars bij de radio weer van harte welkom.
1: Gevolgd door Langs de Lijn.
10: Langs de Lijn. Presentatie Koos Postema en Willem Ruis. Eindredactie Rob van der Gaas.

0: Alexander Rybak, of Rybak moet ik eigenlijk zeggen, Fairy Tale. In 2009 won hij het Eurovisie Songfestival destijds. Goed, en daarvoor gedaard de Soulful Dynamic en Mademoiselle Ninette. Staat in de hitparade van 9 mei 1970 op nummer 13. Ja, daar is hij weer.
1: De Vergeten Plaat.
0: De Vergeten Plaat, Hans Polman uit Arnhem. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Arnhem is toch echt Gelderland. En waarom, waarom Radio Oost?
2: Ja, waarom Radio Oost? Omdat dat zo'n mooie zender vindt. Ik luister wel vaker naar Radio Oost.
0: Nou, dat
2: ik heb vroeger daar in de buurt gewoond, daarom.
0: Waar heb je gewoond dan?
2: In Groenlo.
0: In Groenlo, ja, dat is ook Gelderland.
2: Dat is ook Gelderland, ja. Maar ik kwam wel veel in Enschede en zo.
0: Vandaar.
2: Om daar bandjes om te zoeken vroeger, toen ik nog jong was.
0: Ja.
2: In de jaren 70 was dat, 60. Dus dat was wel gezellig.
0: Welkom in de uitzending, Hans. Je hebt een vergeten plaat ingestuurd via het stembiljet. Welke?
2: Funny Funny van de Sweet.
0: Ah, wat heb je met dat nummer?
2: Ja, dat vind ik ook zo'n mooi nummer. Ja. Dat is van de zomer 72 was die. Zo, die draait ze overal in de discotheek en overal. En ik heb er nog zo'n mooie herinneringen allemaal aan die plaats. Heel mooi.
0: Nou, helemaal goed. Dan ga ik hem draaien. Want we hebben inderdaad al een tijd niet gedraaid op Oost. Volgens mij al een paar jaar niet meer. Dus dan is het een terechte.
2: Ja, die hoor je weinig op de radio.
0: Ja, die hoor je niet veel op de radio. Hier. Nou, er gaat nu verandering in komen, want ik ga hem draaien.
2: Oké, heel fijn.
0: Hans, fijn weekend, hè.
2: Ja hoor, jullie ook, bedankt.
1: De Vergeten Plaat.

Laatste single van Suzanne en Freek, een halverwege hoor op Radio Oost. De Four Tops, daar wil ik het nu even met ze over hebben. Die staan in de Engelse top 40 van 9 mei 1970 op nummer 29, afkomstig van 21.

0: Echt Motown-muziek, hè, dit? Ja. I Can't Help Myself van de Four Stop hoorde je op Radio Oost. Oeh, dat is hier.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Chubby Checker samen met ZZ en Damascus nu.
2: Look at that! My baby

0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: Europakinderhulp.nl.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Elk voordeel heeft een nadeel.
2: Radio Oost. Toppers van toen en nu. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
7: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze hit.

0: The Only Human uit 1985. Je hoorde natuurlijk Billy Joel.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ja, nummer geschreven voor jongeren die worstelen met depressieve gevoelens en zelfmoordneigingen. En Billy Joel, die zelf ooit ook een zelfmoord overwoog, wil hen met dit nummer een hart onder de riem steken. En in de eerste instantie had het nummer een heel somber geluid. En omdat Joel niet wilde dat het nummer te depressief klonk, schreef hij de muziek en zette hij het om in een wat vrolijkere melodie. Nou, zo gelukt, zeker. Derde uur toppers van toen en nu. Ja, hoe staat het met de hitparade? Ja, je kunt nog steeds herschrijven, hè?
1: De herschreven top 10 van 1970.
0: In de top 3, de voorlopige top 3, is een verandering gekomen. Deze staat nu voorlopig op 3.

0: De Beatles. Nu voorlopig om 3, op 2 deze. Cecilia van Simon & Garfunkel en Stefas bovenaan. Nog steeds loop ik bovenaan. Ja, El Condor Pasa, ook van Simon & Garfunkel. Populair duo in 1970. Ook de jaartallen trouwens. Dat dan weer wel. Nou, je kunt toch steeds gaan stemmen. Radio Oost, bericht staat bovenaan. 40 titels, 10 kun je klikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur. En je kunt ook nog steeds meedoen aan de cryptogram. Of ja, zoals Peter dat zo mooi zegt.
1: Cryptogrammofoon.
0: Zeker. Dit is de opgave.
2: Het klinkt een beetje poëtisch. Sandalen in een stad.
0: Ja, welke plaat hoort daarbij? 0645671331. Nou, in ieder geval om 4:30 hoor je welke bioscoopfilms bezocht werden in 1970. En ook de supermarktprijzen komen voorbij. En we hebben ook weer een hele mooie vergeten plaat. Zeker.
3: Toppers van toen en nu.

0: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, Pek Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
4: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
5: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
4: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
6: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
4: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Dorold Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland en morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij, dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorold Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja,

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, door Alt Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente Amsterdam een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding, aangespannen door de festivalorganisatie, gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakte door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0-overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: True Lease met Renke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland.
1: Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Op de A44 is het verkeersbord met de afslag Oestgeest onleesbaar geworden. Bijna alle letters hebben losgelaten en Rijkswaterstaat heeft geen geld om het op te knappen. Dus Wolkers liefhebber of niet, iedereen kan voorlopig alleen terug naar Ochst. Goedenavond en welkom bij het Oog. We beginnen straks met de Britse premier Starmer, want na de verkiezingsnederlaag van Labour is het zagen aan zijn stoelpoten begonnen. Op de Canarische eilanden komt over een paar uur de Hondius aan, maar op een warm welkom hoeven de opvarenden niet te rekenen. Verder spreek ik met Chris de Stoop over zijn boek De Damiaanhoeve. Dat is genomineerd voor de Brussenprijs. De oorlog in Soedan dreigt zich uit te breiden naar Ethiopië. En aan het einde van dit uur vertelt een jong muzikaal talent over zijn liefde voor de marimba. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 9 mei.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt vlak voordat het cruiseschip Hondius aankomt bij de Canarische eilanden dat geen van de opvarenden het Hantavirus lijkt te hebben.
4: Right now there's nobody on board that has any symptoms, including passengers and crew. That's great news.
2: Het cruiseschip bereikt vannacht de haven van Tenerife.
5: En van daaruit zullen dus alle opvarenden met bootjes per 5, zo van die Zodiac-bootjes, aan de bal worden gebracht.
2: Na een screening gaan de passagiers dan naar het vliegveld.
4: They will go to individual planes that are being organized by countries.
2: En een vliegtuig moet dan al klaarstaan.
5: En moeten ze zo snel mogelijk Tenerife verlaten, dat is de deal.
2: Hoewel de WHO zegt dat nu niemand de symptomen van het Hantavirus heeft, is er toch een vliegtuig speciaal voor besmette passagiers.
4: Anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care.
2: En ook wil de gezondheidsorganisatie dat alle passagiers de komende weken in quarantaine gaan.
4: Active monitoring and follow-up of all of the passengers and crew who disembark for a 42-day period.
2: Een grote teleurstelling voor duizenden mensen die naar het dancefestival Music On in Amsterdam wilden.
6: Well, Music On festival got cancelled on very short notice, actually half an hour before the event was planned to start.
2: De organisatie had een andere tent neergezet dan in de vergunningaanvraag stond.
7: We wilden eigenlijk het evenement een upgrade geven. Dus we wilden het publiek iets extra's geven. Dus het is extra zuur dat nu tegen ons werkt.
2: Maar de gemeente had twijfels over de veiligheid. De organisatie spande nog een kort geding aan, maar verloor.
8: Ik zou het persoonlijk zeggen, als ik bij Music On werkte, haal die tent gewoon weg. Laat iedereen gewoon lekker naar binnen gaan. Maar ja, ik heb het natuurlijk niet voor het zeggen.
2: Maar dat weghalen gebeurde niet. De poort bleef dicht en dus veel frustratie bij festivalbezoekers die al naar Amsterdam waren gereisd.
9: Ja, ik moest bijna huilen.
10: The people have spent hard work and money to come here. And, you know, 200 euro for one ticket. Wow.
11: En wat dacht je toen? Kut. Mag ik dat niet zeggen op de camera?
2: In Hongarije is Péter Magyar beëdigd als premier.
12: Én Magyar Péter.
2: En na de ceremonie in het parlement gaf de pro-Europese Magyar een toespraak waar veel van zijn aanhangers op af waren gekomen.
13: We are here to celebrate our freedom that we got back.
14: We've been waiting for this change for so many years now and I'm hoping for a very bright future for us.
2: En donderdag hadden we hier in de uitzending zanger Henk of Henkie Wijngaard, bekend van zijn truckersliedjes. En hij zei in het oog dat hij uitkeek naar vandaag, want
15: ik ga de vrachtwagen terugzien die ik 40, 45 jaar geleden heb afgeschaft.
2: Vandaag werd hij dus herenigd met zijn oude Scania. Die werd opgespoord door Radio NL en daarna door vrijwilligers helemaal opgeknapt.
16: Ja, vaak worden mensen, als ze er niet meer zijn, is iedereen ineens fan en wordt iemand geroemd. En wij hadden zoiets van, we willen dat gewoon nog doen bij leven.
2: Er zitten ook jubilea aan vast, want Henk Wijngaard wordt dit jaar 80 en hij is 50 jaar artiest. En bij het zien van zijn oude truck werd hij emotioneel.
15: Mooi.
9: Dit is een prachtig moment, een schitterend moment.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
9: Alsof de tijd heeft stilgestaan.
2: Ja, na de pijnlijke nederlaag voor Labour bij de lokale verkiezingen van afgelopen donderdag wordt er van binnenuit aan het leiderschap van premier Starmer gemorreld. Lagerhuislid Catherine West heeft aan kabinetsleden gevraagd om zich kandidaat te stellen als partijleider en daarmee dus ook als premier. En als niemand zich voor maandag meldt, dan stelt zij zichzelf kandidaat. Niels Postumus is correspondent voor Trouw. Goedenavond.
17: Goedenavond.
2: Ja, hoe slecht nieuws is dit voor Starmer? Moet hij nu gaan vrezen voor zijn positie?
17: Ja, nou, helemaal onverwacht is het niet. De positie van Starmer is natuurlijk al lang best wel wankel. En het was ook wel duidelijk dat er onrust zou gaan ontstaan als die verkiezingsuitslag zo slecht zou zijn als die is gebleken. Maar of die echt meteen moet vrezen voor zijn positie zal toch een beetje afhangen van welke kopstukken de strijd met hem zullen willen aangaan. Want zo een kandidaat moet wel 20% van de fractie achter zich krijgen voor zijn kandidatuur. Het is nog een beetje afwachten hoe ernstig dit precies is voor Starmer, maar prettig is het niet.
2: Ja, en zijn er dan ook al aanwijzingen dat er binnen dat kabinet mensen zijn die het premierschap van Starmer willen overnemen?
17: Ja, in Britse media wordt de naam van Ed Miliband vrij veel genoemd. Voornamelijk aan de linker vleugel van de partij. Dat is de huidige energie- en klimaatminister. Mensen zouden hem proberen over te halen om zich kandidaat te stellen. Hmm. En de minister van Gezondheid, Wes Streeting, is ook een naam die best wel veel wordt genoemd. Al heeft hij zich in het verleden eigenlijk altijd achter Starmer geschaard. De meest favoriete kandidaat binnen de partij is eigenlijk de burgemeester van Manchester, Andy Burnham. Maar die zit niet in het parlement, die is geen parlementslid. En dat is nodig in het Verenigd Koninkrijk om premier te kunnen worden. Dus zijn route naar het premierschap is heel lastig. En daar zijn veel mensen binnen de partij wel teleurgesteld over.
2: Ja, en dan is er dus ook nog die Catherine West zelf. Zij is relatief onbekend, maar zou zij nog enige kans maken?
17: Ik denk dat haar kansen relatief klein zijn. Ik denk dat zij dit vooral heeft gedaan om een haast te zetten en andere mensen te stimuleren om zich kandidaat te stellen. Dus om kopstukken te bewegen die meer kans hebben om zo'n rijderschapsrace te winnen dan zij. Dus om het vuurtje aan te stoken, denk ik, dat zij vooral dit heeft gedaan. Ja.
2: En het is dus nog maar even afwachten of er daadwerkelijk een leiderschapsverkiezing gaat komen. Maar gelooft Keir Starmer zelf in ieder geval nog wel dat hij aan kan blijven?
17: Ja, dat zegt hij zelf wel. Hij heeft vrijdag ook weer een toespraak gegeven waarin hij zegt dat hij absoluut niet van plan is om te vertrekken. Maar goed, als de druk toeneemt, dan moet hij op een gegeven moment natuurlijk ook zelf gaan aanvoelen dat zijn positie misschien wel echt onhoudbaar blijft. En wat ook nog eventueel zou kunnen is dat hij misschien op termijn toch aankondigt over bijvoorbeeld een half jaar of over een jaar te vertrekken. En dat is dus iets waar bijvoorbeeld de aanhangers van Andy Burnham, die burgemeester van Manchester, heel goed op aandringen. Want dat zou Burnham de tijd kunnen geven om een parlementszetel te winnen en dan alsnog de gedroomde opvolger kunnen worden. Maar tot op heden houdt Starmer heel erg vol dat hij van geen wijken wil weten.
2: Oké, dankjewel Niels voor deze update.

0: Dat was Charlotte Cardin met The Way We Touch. Om 5:30 morgenochtend komt het inmiddels wereldberoemde cruiseschip de HV Hondius aan op Tenerife. En als alles goed gaat, kunnen de opvarenden dan om 8:00 ochtends van boord. Het schip week uit naar het Spaanse eiland nadat de regering in Madrid hulp had aangeboden. Maar op Tenerife zelf is lang niet iedereen het daarmee eens. Journalist René Boscaljon woont op de Canarische eilanden. Goedenavond, René.
1: Goedenavond.
0: En wat hoor jij daarover van de eilandbewoners die je daar spreekt? Hoe groot zijn de zorgen?
1: Het is verdeeld. Dus er zijn eilandbewoners die zeggen, ja, we kunnen deze mensen niet op zee laten. Dus die staan er voor open om ze op te vangen. Maar de andere, er zijn ook eilandbewoners die bezorgd zijn dat er een nieuw virus zou uitbreken. En er, met name de havenarbeidersvakbond, die zijn het grootst in het protest. En die gaan ook vandaag en morgen staken. Dus die gaan niet werken in de haven waar het schip aankomt.
0: Ja, en jij was gisteren ook nog bij een ander protest op Gran Canaria. Waren daar veel mensen op de been?
1: Nee, dat viel wel mee. Dus het leeft wel, maar er zijn niet hele grote protesten. Daar waren een stuk of 40 mensen, vooral oudere mensen. En ook wel toch wel met complot-ideeën. Dus,
0: wat zeggen ze dan?
1: Nou ja, dat de Wereldgezondheidsorganisatie niet te vertrouwen is. Dat ze het gewoon heel gevaarlijk vinden dat het schip gaat aanmeren. En waarom moet het hier komen? Dat soort geluiden.
0: Ja. De vraag is hoe groot de risico's nou daadwerkelijk zijn. Een aantal zieke patiënten ging eerder deze week al van boord. En volgens de WHO vertoont nu ook verder niemand meer symptomen. Stelt dat niet gerust?
1: Nee, mensen zijn nog steeds toch angstig. Ze zijn toch bang dat er de protocollen niet voldoende zijn. Dus dat is met name die havenarbeiders heb ik gesproken met een woordvoerster. En zij zegt, ja, ik spreek ook met mensen van de kustwacht en andere mensen die betrokken zullen zijn om deze mensen morgen op die vliegtuigen te zetten en dat de protocollen niet voldoende zijn. Dus die zorgen zijn er wel.
0: Ja. En als dan morgen die evacuatieoperatie begint, kan dat nog echt ingewikkeld worden? Want het klinkt alsof alles wel heel goed bedacht is.
1: Ja, het spannendste is het weer. Dus het zou kunnen dat het schip niet alle passagiers kan evacueren en dat het doorvaart met overgebleven passagiers naar Nederland. Dus morgen komt het schip 's ochtends vroeg aan. Dan rond 12:00 wordt verwacht dat ze per 5 passagiers in kleine bootjes naar de bussen worden vervoerd om dan naar het vliegtuig te gaan. Alleen de weersvoorspelling is dat maandag het slecht weer gaat worden, dat de operatie dan moet stoppen. Dus het is een kleine, ja, het moet allemaal in een heel kort tijdsbestek gebeuren.
0: Oké. Nou is het opvallend dat die regionale leider van de Canarische eilanden zich heel duidelijk heeft uitgesproken tegen de komst van dit schip. En toch gaat het nu door. Hoe komt dat dan?
1: Ja, dat klopt. Dus het waren echt wel heel veel spanning de afgelopen dagen. Dus in eerste instantie heeft Clavijo, de regionale president hier, die heeft gezegd van wij willen dat schip niet ontvangen. Toen is er donderdag een nieuwe overeenkomst gekomen dat het schip niet gaat aanmeren, maar in de haven voor anker gaat. Dat zou dan veiliger zijn, omdat bijvoorbeeld toch angst is dat er ratten aan boord zijn of dat soort zaken. Mm-hmm. En nu zetten Canarische eilanden echt wel hun schouders eronder om alles goed te laten verlopen. Maar bijvoorbeeld in de persconferentie gisteren, toen zei de woordvoerder van de eilanden wel van ja, we wachten nog steeds op het rapport van de gezondheidsorganisatie waarom dat schip van Kaapverdië naar ons is gekomen. Dus ze zijn nog niet helemaal tevreden.
0: Nee, en dat klinkt ook alsof er toch wat animositeit is tussen de Canarische eilanden en de centrale regering in Madrid. Zijn de verhoudingen zo slecht?
1: Nou, dat ja, dus er was de Clavijo die heeft gezegd van ja, wij zijn gewoon niet op tijd geïnformeerd, niet voldoende geïnformeerd. Dus veel te kort van tevoren. Dat was het grootste. En we hebben zelf niks in te brengen. Dus het wordt echt opgelegd vanuit Madrid.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen, het weerspiegelt wel het gevoel wat mensen hier op de eilanden hebben, is dat Madrid zaken oplegt en dat ze van bovenaf worden besloten en dat er weinig inbreng is van de eilanden hier zelf. Dat zag je bijvoorbeeld ook met met de migratie. Want er nog steeds komen heel veel migranten hier aan. Tienduizenden per jaar. Het is nu iets afgenomen. Dus ook met die problematiek is het gevoel dat ze niet voldoende worden gesteund.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, waarom zoveel weerstand van die regio-president, als je ook ziet hoeveel veiligheidsmaatregelen er worden genomen om dit allemaal zorgvuldig aan te pakken. Kan daar ook misschien een politieke motivatie vanuit hem achter zitten?
1: Ja, ik denk toch wel dat het teruggaat naar dat dingen altijd worden opgelegd. Dus dat de communicatie naar zijn of naar de autoriteiten hier in hun idee is het altijd op het laatste moment verteld. Ze worden niet gevraagd om een mening, hoe zij het willen. Dus dat zie je wel terug. Dus ik denk dat het niet zozeer te maken heeft dat ze het schip moeten opvangen, maar meer met de manier waarop het wordt gecommuniceerd.
0: Ja. Oké, dankjewel. René Boscaljon, die dus op de Canarische eilanden woont.
2: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar?

0: Ja, goedenavond. Dank u wel.
1: Ja, het is een boek over een moord op die boerderij, de Damiaanhoeve.
0: Ja.
1: Een true crime boek, of doe ik het daarmee tekort, als ik het zo noem?
0: Ik noem het verhalende non-fictie. Dus een mengeling van journalistiek en literatuur volgens de Angelsaksische traditie. Dus een waarheidsgetrouw verhaal, gebaseerd op de realiteit en niets dan de realiteit. Maar verteld met literaire middelen om het zo goed mogelijk over te brengen. En toevallig gaat het nu over een moord en is het misschien een vorm van true crime. Maar dan toch met vooral aandacht voor de context, de voorgeschiedenis, de nawerking enzovoort.
1: Ja, en de plek van waar die boerderij staat.
0: Een hele bijzondere plek, ja.
1: Om even kort te vertellen, het draait om de bewoners van die hoeve, Bert en Gertie.
0: Ja.
1: En het drama begint als Bert op een zomeravond thuiskomt en de Damiaan, zoals die boerderij genoemd wordt, in brand staat. Gertie is binnen, hij sleept haar naar buiten, maar zij redt het niet. En later blijkt dat zij niet door die brand is omgekomen, maar doordat iemand haar vermoord heeft. Waarom wilde je juist daar een boek over schrijven? Wat trok jou in dit verhaal?
0: Ja, dat verhaal is op mijn pad gekomen omdat ik toevallig de familie al kende. 30 jaar geleden was ik als reporter bij de catastrofale overstroming van de Maas, eind 93, begin 94. En die Damiaanhoeve, 250 jaar oud, die staat daar in die uiterwaarden die in de winter dus regelmatig onder water staan. Toen werd het gezin geëvacueerd, iemand verdronk zelfs. En dat maakte allemaal grote indruk op mij. En ik hield contact met de bewoner Bert en die mailt mij eind 21 om eens te komen praten over wat hij heeft meegemaakt. En dat verhaal natuurlijk was wel heel bijzonder. Wat mij aantrok was enerzijds de Damiaanhoeve, de context, die uiterwaarden die op dit moment helemaal leeggebaggerd worden, ontgrind worden. Bert kijkt vanuit zijn keukenraam op de molens die tot 20 meter diep het grind uit de grond halen. En ze strijden al heel hun leven om toch te kunnen blijven.
1: Ja, hij is echt de laatste bewoner daar in dat gebied.
0: Ja, letterlijk. Het is de laatste historische hoeve. Hij is de laatste bewoner in die uiterwaarden. Maar ten tweede natuurlijk werd ik erg aangegrepen door dat verhaal van Gertie. Ook omdat ik de familie natuurlijk had leren kennen. Gertie die na die brand dood blijkt en volgens de autopsie gruwelijk neergestoken, vermoord. Een vrouw van 61, een prachtvrouw zegt iedereen. Een toegewijde leerkracht, sociaal geëngageerd. Een moeder, kloek voor de 3 kinderen, zeggen ze. En dat is wat men daar noemde, een van de grote mysteries van Limburg.
1: Ja.
0: En voor mij is de vernietiging van het landschap en de vernietiging van Gertie, dat zijn 2 dingen die samengaan op een of andere manier.
1: Ja.
0: En zo heb ik dat in het boek verteld.
1: En u schrijft dan eigenlijk vrij in het begin van, ik wist heel snel dat dit het meest frustrerende verhaal zou worden waar ik ooit aan ben begonnen. Maar dat er ook een soort onweerstaanbare drang was om er toch over te schrijven. Misschien ook omdat je het idee had, misschien los ik die zaak wel op. Of zat het zo niet?
0: Nee, dat dacht ik echt niet. Ik hoorde dat verhaal en dat was al 3 jaar na de feiten. En de politie en justitie hadden alle mogelijke middelen uit de kast gehaald. Een hele ploeg van 10 politiemensen erop gezet enzovoort enzovoort. En dan weet je, als er na 3 jaar niets uit de bus komt, geen enkel spoor, geen enkel bewijs, dan zal het waarschijnlijk niet meer lukken. En daar was ik me heel goed van bewust. Maar toch, het verhaal trok me ongelooflijk aan.
1: Hoopt er natuurlijk toch op dat er iets boven komt in zo'n onderzoek. Dat onderzoek misschien weer een beetje vlot trekt.
0: Ja, in de loop der jaren, want ik ben er

0: 3 jaar mee bezig geweest, heb ik natuurlijk momenten gehad van twijfel. En ik vertel dat ook in het boek, omdat het onderzoek echt volledig verzandde. Het was een moeras drijfzand. In het politieteam had je 2 kampen die lijnrecht tegenover elkaar stonden. Ook bij het gerecht waren er experts en tegenexperts die diametraal tegenovergestelde analyses brachten. Er moest een review van het onderzoek komen, er moest een nieuwe chef komen enzovoort.
1: Ja, wat we misschien er even bij moeten vertellen, wat als mensen die het boek niet hebben gelezen, is dat op een gegeven moment Bert is aangemerkt als verdachte van de moord. Hij heeft ook een half jaar in voorarrest gezeten.
0: Ja.
1: En dat brengt mij ook bij de volgende vraag, want hij had jou benaderd en hij heeft natuurlijk ook een bepaald belang, namelijk dat zijn naam gezuiverd wordt, want hij zegt dat hij onschuldig is. Leverde dat voor jou nog journalistieke dilemma's op om het verhaal zo vanuit zijn perspectief te vertellen? Want zo is het boek wel opgebouwd.
0: Zo is het opgebouwd, maar ik heb natuurlijk alles gedaan om alles zoveel mogelijk te verifiëren. Ik heb alle mogelijke documentatie en informatie verzameld, alle plekken bezocht, met alle betrokken personen gesproken. Maar die laat ik niet expliciet aan het woord komen. Ik kies verteltechnisch ervoor om alles op te hangen aan die lijn van de nabestaanden, van Bert en de 3 kinderen, om zo dat verhaal van binnenuit zo goed mogelijk over te brengen. Dat is verhaaltechnisch een keuze die je in verhalende literaire non-fictie wel vaker maakt. Je wil niet alleen de feiten weergeven, je wil ook de emotionele, de psychologische, de filosofische en andere aspecten meegeven.
1: Maar je beschrijft in het boek ook wel dat jullie een bepaalde band hebben opgebouwd met elkaar. Was het dan niet moeilijk om genoeg afstand van deze hoofdpersoon te houden? Ergens schrijf je ook van, ik twijfelde of ik niet uit het verhaal moest stappen. Toen dacht ik ook van ja, misschien was het ook omdat er wat meer afstand nodig was.
0: Dat had met het onderzoek te maken, waar echt geen enkele vooruitgang in geboekt werd. En dus wist ik ook niet hoe ik het boek moest aanpakken. Hoe begin je aan een verhaal zonder dat je het einde weet? En dat was waar ik mee worstelde. Niet of ik altijd nou, ik heb volgens de methode alles zo goed mogelijk geverifieerd.
1: Nee. We moeten even onderbreken, want de verbinding die loopt niet zo goed. Even kijken, kun je mij nog horen?
0: Ja.
1: Oké, zo. Ja, nu hoor ik je. Ja, dat was even een soort hele rare elektrische glitch.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben het wel kunnen begrijpen. Wat in ieder geval boven kijf staat, is dat het een waanzinnig goed geschreven boek is. Dat allereerst. Ik heb de andere genomineerden van de Brusselprijs nog niet allemaal gelezen, maar het moet haast wel dat jij sowieso de mooiste beginzin hebt. Die wil ik eigenlijk even voorlezen. Daar staat, daar waar Nederland op zijn smalst is en België op zijn breedst, aan de oevers van de Maas, daar regent het al weken achtereen, onophoudelijk dag en nacht. En zo begint het. En die plek, dat landschap, de elementen, de rivier, het grensgebied, dat is ook iets wat jou hevig fascineert. Hoe belangrijk was die setting voor jou? Ik zou bijna zeggen, had je dit boek ook geschreven als die moord in een steeg op een industrieterrein had plaatsgevonden?
0: Ik denk het niet. De setting was echt wel het belangrijkste. Het was die Damian Hoeve die de echte hoofdpersoon van het boek moest worden, met al zijn epische en al zijn tragische kanten, 250 jaar lang. En ik als boerenzoon heb boeken geschreven over wat er in mijn eigen streek, op de linkeroever van de Schelde bij Antwerpen, aan de hand is. Namelijk honderden boeren die onteigend worden voor de havenuitbreiding enzovoort. Ik ben daarmee opgegroeid en ik herkende die problematiek heel sterk in die Maasvlakte, die fantastische rivier die daar nog ongestuwd natuurlijk loopt, maar waarvan de uiterwaarden helemaal weggebaggerd worden voor die betonindustrie. En dat is zo jammer. Het is zo'n schitterende plek waar die hoeve staat. Je moet het zien, uniek. En de idee dat...
1: Oh. Ik vrees dat we de laatste woorden niet meer gaan horen. Dank Christus Stoop, ik dank je voor dit gesprek. Op zaterdag 13 juni gaan we horen of jij de Brusselprijs hebt gewonnen. Dan is de uitreiking tijdens een live-uitzending van Het Oog vanuit de Rode Hoed in Amsterdam. En dan zeg ik er ook nog even bij dat die Brusselprijs een initiatief is van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

0: Elbow met Montparnasse. Soedan werd deze week getroffen door een drone-aanval op de hoofdstad Khartoum en zegt dat buurland Ethiopië daarachter zit. Gevreesd wordt nu dat de burgeroorlog in Soedan uitgroeit tot een grotere en ingewikkeldere regionale oorlog. Ik ga daarover praten met journalist Jamila Meiske, voormalig Afrika-redacteur bij NRC. Welkom hier in de studio.
1: Goedenavond.
0: Vertel eens, wat was dat voor een aanval deze week in die Soedanese hoofdstad?
1: Ja, er is maandag een drone-aanval gepleegd op het vliegveld van Khartoum. Er zijn geen slachtoffers gevallen, want de aanval is via het luchtafweersysteem afgeweerd. Maar het was best wel een schok dat er weer in de hoofdstad van Soedan een drone-aanval plaatsvond.
0: Ja, vooral omdat dat niet bepaald aan de frontlijn is van waar de oorlog zich afspeelt in Soedan.
1: Op dit moment inderdaad niet. De oorlog is wel begonnen in de hoofdstad, hè, dus dat was ook wel best wel schokkend dat daar eigenlijk de eerste gevechten plaatsvonden. Toen is de hoofdstad vrij snel volledig verwoest en is eigenlijk nu niet meer bewoonbaar. Maar je ziet nu dat Soedan in tweeën is verdeeld grofweg. En dat de twee vechtende generaals, aan de ene kant het regeringsleger en aan de andere kant de RSF, dat ze eigenlijk allebei een eigen regering hebben uitgeroepen. En in het oosten en in het westen van het land.
0: Ja.
1: En in die scheidslijn is voornamelijk het front.
0: En dat is dus die burgeroorlog die al 3 jaar gaande is. Maar nu wijst Soedan met de vinger naar Ethiopië, dus het buurland van Soedan. Zij ontkennen overigens in alle toonaarden, maar wat kunnen we daar nou op dit moment over zeggen? Wat klopt daarvan?
1: Nou, ik zou het sowieso eigenlijk al geen burgeroorlog noemen, omdat het twee generaals zijn die strijden om de macht. En de burgers zijn echt het slachtoffer hier. En het is ook al langer een proxyoorlog. Dus je hebt al langer dat er allerlei machtige rijke landen zoals de Emiraten, Egypte, Saudi-Arabië bij de generaals steunen. Dus ofwel de een of de ander. Mm-hmm. En nu is Ethiopië daar inderdaad bijgekomen. Je ziet dat vanaf maart zijn er al nu in totaal 4 drone-aanvallen vanuit Ethiopië in Soedan geweest. En Ethiopië is een belangrijke bondgenoot van de Emiraten die de RSF steunen. En op die manier zijn zij er nu ook bij betrokken geraakt. Ethiopië is niet zomaar een land. Het is het een na grootste land van Afrika. De Afrikaanse Unie is gevestigd in Ethiopië, in Addis Ababa. Dus het is echt wel een enorme omslag dat dit nu gebeurt vanuit Ethiopië.
0: Maar waarom zou Ethiopië dat nou dan doen? Waar draait het voor dat land om?
1: Nou, je ziet historisch is er al een conflict tussen Ethiopië en Soedan, die dus aan elkaar grenzen. En dat gaat om vruchtbare grond in het grensgebied. Daarbij heeft Ethiopië een enorme dam gebouwd aan de Blauwe Nijl. En Soedan is ook afhankelijk voor de watertoevoer van de Nijl. Dus die maken zich daar zorgen om. Maar het gaat ook gewoon om grondstoffen. Dus de Emiraten die steunen dus de RSF. En de RSF die hebben voornamelijk de goudmijnen in handen. Daarom hebben we allemaal mooi goud in Dubai, terwijl de Emiraten zelf geen goudmijnen hebben. Dat komt allemaal, wordt allemaal gesmokkeld vanuit Soedan.
0: Dus, via de RSF.
1: Precies, ja. Dus het gaat ook gewoon om economische belangen.
0: Ja. En de minister van Buitenlandse Zaken van Soedan heeft gezegd dat zijn land klaar is om een open confrontatie met Ethiopië aan te gaan.
1: Ja.
0: Is dat ook realistisch? Kan dit inderdaad escaleren in een openlijke oorlog tussen Soedan en Ethiopië?
1: Dat kan zeker, juist omdat dus die rijke machtige landen beide legers steunen met heel veel geld en heel veel wapens. Dus Hemeti, dat is de generaal die aan de kant van de RSF staat, die heeft geloof ik gezegd dat hij het tot 2040 kan volhouden als het moet.
0: Dat is de kant van de RSF, maar het regeringsleger?
1: Het regeringsleger heeft geloof ik inderdaad gezegd, we zijn bereid tot een confrontatie, maar we willen het liever niet. Ze hebben nu wel meer troepen gestationeerd daar aan de grens met Ethiopië. Er is namelijk een trainingskamp op satellietbeelden door Reuters ontdekt, waar aan de Ethiopische kant, waar RSF-soldaten zouden zijn getraind door Ethiopië. Op dat moment hadden ze al meer troepen aan de grens neergezet, maar toen hebben ze een plaats al ingenomen. Dus ja, de kans is zeker groot dat dit nu verder escaleert.
0: Ja, want je kan je ook afvragen, als ze dan al 3 jaar in oorlog zijn, hoeveel capaciteit is er dan nog om ook nog een oorlog met Ethiopië te gaan voeren, wat zelf ook een heel sterk leger heeft?
1: Ja, maar omdat er dus van die grootmachten achter staan, zijn er heel veel middelen, heel veel geld en heel veel wapens beschikbaar.
0: Ja. Ondertussen duurt die oorlog dus al in Soedan meer dan 3 jaar. Wat kun je zeggen over de humanitaire situatie in dat land?
1: Het is verschrikkelijk. Het is de grootste humanitaire ramp ter wereld. Maar ja, er is heel weinig aandacht voor. Het is groter dan Oekraïne en Gaza bij elkaar. 2/3 van de bevolking in Soedan, dat zijn 34 miljoen mensen. Ja, dit soort grote getallen zeggen mensen vaak eigenlijk heel weinig. Maar
0: ja, juist omdat het zo groot is.
1: Omdat het zoveel is. Maar dat is volgens mij Nederland, België en Noorwegen bij elkaar of zo. Qua inwoners. Die zijn afhankelijk van directe humanitaire hulp. Dus als het gaat om voedselhulp. Medische hulp. Er is heel veel seksueel geweld. Er is zelfs sprake dat er zijn kindsoldaten, nou ja, de verschrikkelijkste dingen die je kan voorstellen.
0: Ja, en als Ethiopië zich dan ook nog in die oorlog gaat mengen, dan lijkt een einde aan de oorlog nog verder weg dan ja, nu al het geval is.
1: Ja, ik denk dat misschien vanuit Ethiopisch oogpunt de bedoeling is om juist een soort van doorbraak te forceren, om dus nu ook in Khartoum weer te gaan aanvallen, om te kijken of ze dus toch dat regeringsleger omver kunnen werpen. Maar het regeringsleger heeft ook heel veel middelen tot zijn beschikking, dus ik denk dat het inderdaad niet zal helpen.
0: Maar zijn strijdende partijen überhaupt nog met elkaar in gesprek over een uitweg uit deze oorlog? Of?
1: Er is een vredesplan. September vorig jaar is er een roadmap gepubliceerd door een 4-tal landen. Amerika, Saudi-Arabië, Egypte en de Emiraten. En zij hebben dus een vredesplan gepresenteerd. Belangrijk is dat het regeringsleger daarvoor geen rol mag spelen in een eventuele nieuwe regering. Het idee is dat er een burgerregering wordt gevormd, omdat, nou ja, dus blijkt dat die legers de macht naar zich toe trekken. Alleen het regeringsleger ziet dat tot nu toe niet zitten.
0: Ik dank je heel hartelijk voor echt wel de broodnodige uitleg bij toch wel een heel ingewikkeld conflict.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Jamila Meijske, dank je wel.

0: Ja, dat waren de Rolling Stones met Under My Thumb. En de oplettende luisteraar die hoorde in dit nummer uit 1966 een marimba. Gespeeld door Brian Jones. En iemand, en nu komt een heel mooi bruggetje, die 60 jaar later met succes ook een marimba bespeelt. En waarschijnlijk veel beter nog, is de 18-jarige Joran van Pijkeren. Hij kreeg vanmiddag meerdere prijzen bij het Prinses Christina Concours voor talentvolle jonge muzici. Dag Joran, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En jij had die marimba natuurlijk meteen herkend in dit nummer.
1: Nou, ik moest eventjes zoeken, maar aan het begin was hij nog niet heel duidelijk hoorbaar, maar op een gegeven moment hoorde je hem zeker.
0: Maar kon hij daar wat van, die Brian Jones?
1: Jazeker, zat er goed op.
0: Wel makkelijk, hè? Veel makkelijker dan wat jij doet.
1: Ik denk dat ik die nog wel kan spelen.
0: Ja, en ook een ander genre, want jij speelt vooral klassiek?
1: Zeker, ja. Ik studeer aan het conservatorium, dus daar speel ik vooral klassiek repertoire. Ja, eigenlijk vooral klassiek.
0: En wat heb je vanmiddag gespeeld op dat Prinses Christina Concours?
1: Nou, ik speel eigenlijk slagwerk, dus niet alleen marimba. Maar ik ben mijn optreden begonnen met marimba en daarna heb ik setup gespeeld. Het zijn allemaal verschillende trommels. Maar op de marimba heb ik een stuk van Bach gespeeld. Heb ik een bewerking van de luidsuite De Allemande gespeeld.
0: We kunnen een stukje laten horen. Dat is niet van vandaag, maar wel van jou. Beschrijven, wat is dit voor een instrument? Wat vind jij daar zo mooi aan?
1: Nou, wat je ook heel goed hoort in dit stukje is vooral de lage tonen van de marimba. Het is een bas marimba en een C marimba.
0: Het is een soort grote xylofoon.
1: Ja, zo kan je het zeggen inderdaad. Je speelt met, ja, het lijkt wel op een xylofoon. Het is,
0: of beledig ik je?
1: Nee, zeker. Nee, ik speel ook xylofoon. Hij is zo'n 3 meter groot en hij heeft veel grotere resonatoren. Dus dat zijn de buizen die onder de houten toetsen zitten. En wat ik zo mooi vind aan vooral de marimba is gewoon echt die warme klanken van het wol. Je speelt met wolstokken, waar jij een hele grote collectie van hebt. Die warme, diepe klank op die lage toetsen.
0: Ja, en dat bespeel je dus met eigenlijk vaak, volgens mij meestal 2 stokken in beide handen, hè?
1: Mm-hmm, ja, dus met 4 stokken. Totaal, ja.
0: En dat lijkt mij dan best ingewikkeld, die techniek.
1: Zeker, dat is ingewikkeld. Maar ik denk dat elk instrument zijn eigen technische moeilijkheden heeft. En bij marimba is het inderdaad dat je 4 stokken moet vasthouden. Je hebt verschillende technieken. Je hebt de Stevens techniek, heet dat dan. Dat spelen ze in Amerika vooral veel. Het is een beetje lastig uit te leggen. Maar dat hou je net weer anders vast in je hand dan de traditionele manier. Waarop ik het speel en dat spelen ze vooral in Azië.
0: Ja, wat maakt het zo moeilijk? Want is het hoe je die stokken vasthoudt of moet...
1: Ja, het is zeker hoe je het vasthoudt, de techniek zelf, maar ook gewoon de sticking heet dat dan. Dus met welke toets je welke stok gebruikt, dat is ook moeilijk. Maar dat vooral tijdens het instuderen van een stuk.
0: En jij staat er dan op zo'n concours natuurlijk voor een volle zaal en zelf vol met zenuwen. En dan moet je dus geen trillende handen hebben, neem ik aan.
1: Nee, dat is echt wel een ding. Je bent goed opgewarmd, dus zodat je... En je zit volledig in concentratie. Ik neem altijd eventjes een momentje voor mezelf. Maar ik merkte wel echt dat de zenuwen zaten vrij hoog. Maar je probeert even een moment rust te nemen en dan ga je gewoon. Maar je hebt ook vertrouwen, omdat je het al zo vaak hebt gespeeld, dat het...
0: Dat die zenuwen dan wegzakken en dat ze zich in ieder geval niet in die handen manifesteren.
1: Nee, zeker. Ja, vaak zit het in mijn knieën. Dat is ook niet zo lekker, maar
0: beter dan
1: niet
0: handen.
1: In mijn handen. Nee.
0: Ja. En dan las ik ergens in een juryrapport dat er, dat ging niet over vandaag, maar ook volgens mij voor de halve finale, maar dat er met risico en met spierballen was gespeeld. En toen dacht ik, ja, heb je er eigenlijk ook spierballen voor nodig? Is het fysiek zwaar?
1: Nou, het is vooral je onderarmen trainen. Je handspieren zijn ook heel sterk. En het is gewoon heel vaak op een oefenpad, heet dat dan. Dat is een soort van plastic padje waar je gewoon met stok op speelt. Om een beetje techniek en kracht te trainen. Maar vooral het setup, het stuk wat ik als tweede speel, dat vraagt heel veel kracht. En dit vraagt vooral heel veel souplesse en muzikaliteit.
0: Ja. Hoe is deze marimba nou in jouw leven gekomen, Joran? Waar is dit begonnen?
1: Ja, dat is meer een soort erin gekomen op een gegeven moment. Ik ben begonnen bij de marching band op straat. Met een trommel, gewoon met een bandelier. Dus ik liep echt puur alleen trommel. En ik denk dat de manier is hoe de meeste mensen beginnen. Met gewoon drums of trommel. En toen kwam ik op het conservatorium in de jong talentenklas. Daar kwamen alle andere slagwerkinstrumenten erbij. Dus pauken, marimba dus ook. Mm-hmm. En altorkestslagwerk.
0: En het is dus best wel een heel groot instrument. Heb je er ook een thuis?
1: Ik heb er thuis een en die gaat tot A, heet dat dan. Dus dat is dan een bepaalde noot. Die is niet zo groot als dat ik op het conservatorium heb. Maar ja, het is zeker wel een groot ding om in je kamer te hebben. Ja,
0: ja. En jij wil duidelijk graag meedoen aan de top, hè? In de klassieke muziekwereld. Zeker. Dus dan moet je ook heel veel studeren.
1: Mm-hmm.
0: Hoeveel speel je op een dag?
1: Ik probeer wel aan de 5 uur of zo per dag te komen.
0: 5 uur per dag?
1: Zeker, maar nu ik op het conservatorium zit, heb ik daar ook de tijd voor. En dat is, je dagen zijn gewoon zo ingepland. Je hebt vaak 2 lessen per dag ongeveer. En de rest is gewoon puur studeren. Ja,
0: ja. Maar dat is dus op het conservatorium. Want als je dat thuis, dan worden je buren misschien ook helemaal gek.
1: Nee, dat is echt op het conservatorium. Ik heb thuis wel instrumenten staan, maar ik probeer zoveel mogelijk op het conservatorium te studeren.
0: Ja. En nou sta je aan het begin van hopelijk een hele mooie en lange muzikale carrière. Dan zijn er natuurlijk ook voorbeelden voor jou, neem ik aan. Mensen tegen wie je opkijkt en wie je misschien wil meten. Wie is dat voor jou? Wie zijn dat voor jou?
1: Ja, jij hebt wel echt slagwerkgrootheden, zoals Christoph Sietzen. Ook raad ik ook zeker aan om een keer op te zoeken op YouTube. Hij heeft hele gave stukken met marimba, heel virtuoos. En in Japan heb je een vrouw, die heet Keiko Abe. En die heeft echt de marimba grootgebracht. Die speelt ook met 6 stokken momenteel. En die is echt een heel klein vrouwtje nu. Die is denk ik een jaar of 96 of zo. Die speelt het echt op een hele traditionele manier. En ik heb ook veel stukken van haar gespeeld.
0: 6 stokken. Is dat ook een ambitie van jou, dat je op een gegeven moment met 6 stokken...
1: Nou, dan wordt het allemaal niet heel technisch vaardig meer, omdat je dan niet meer heel snel kan bewegen. Maar het is wel interessant om te zien.
0: Dan kan je andere stukken spelen waarschijnlijk.
1: Ja, maar je kan niet meer zo snel spelen, omdat je dan echt heel erg vast zit in je handen.
0: Ja. En als we nou toch even hardop aan het dromen zijn, want jij wilt dus net als Keiko Abe worden, zo goed.
1: Mm-hmm.
0: Hoe ziet jouw toekomst eruit? Waar hoop je op?
1: Ik ben nu bezig met mijn conservatoriumstudie en ik hoop deze gewoon af te ronden. En dan ben ik als conservatoriumstudent ben vooral heel veel bezig met orkestaudities. Dus ik hoop misschien op een orkestbaan en eventueel gecombineerd met kamermuziek en solo repertoire.
0: Ja, en dat vergt, blijft dus waarschijnlijk heel veel oefening vergen.
1: Ja, het is gewoon een leven lang studeren eigenlijk.
0: Ja, zat even te denken van ja, het is heel jammer. Want we vroegen nog hier ons af van zou die marimba meenemen? Maar daar is hij dus veel te groot voor. Je kan hem niet. Dan had je namelijk heel mooi de eindtune voor ons kunnen spelen.
1: Helaas. Nee, ja, hij past misschien net aan in je auto, maar dat is een heel logistiek probleem.
0: Zou het een moeilijke tune zijn? Goedenacht, vrienden, op de marimba? Of ken je het niet?
1: Misschien
0: ben je er te jong voor. Oh, nou, daar komt hij al. Hij wordt hier ingezet. Zonder de marimba, misschien komt dat in de toekomst nog een keer.
1: Ja, ik ga er hard op studeren, Thijs.
0: Ja, ik ga je danken voor dit gesprek, Joram van Pijkeren. Leuk dat je er was.
1: Jullie bedankt.
0: Dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier op de zender David Bogert verder met De Ongelofelijke Radio. Een fijne nacht.
2: Für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
0: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
2: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
0: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
1: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
9: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
10: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
9: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
11: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
9: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
12: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alles